0: Het is 6:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. De ministers van de Vlaamse regering hebben tot laat gisteravond vergaderd over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen van N-VA wil toewerken naar een begroting in evenwicht, maar zijn coalitiepartners CD&V en Vooruit zijn het nog niet over alle maatregelen eens. En dus moet er voort onderhandeld worden. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
1: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben. En dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering. Maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
0: In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd nadat gisteravond een hevige brand was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Die brand is nog steeds niet onder controle. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en de brandweer krijgt ook versterking van andere korpsen. Buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Er vielen geen gewonden. Er is opnieuw een incident geweest met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT gepubliceerd hebben op het internet. Het is voorlopig nog niet duidelijk wie of wat er op die beelden te zien is en of het om echte mensen gaat of om AI-gegenereerde beelden. OpenAI zou de meeste gegevens intussen wel weer offline hebben gehaald. Het is niet het eerste incident met artificiële intelligentieprogramma's. Eerder hackte een AI-programma nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben intussen al gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodiro Kebakio scoorden de doelpunten. Charles de Ketelaere zag dat de Rode Duivels een hoog niveau haalden.
2: Een match van hoog niveau. We spelen heel goed, zeker de eerste helft, creëren veel. We konden meer scoren, maar ik denk dat we zeer blij mogen zijn in de tweede helft. Ja, moeten we een beetje afzien, maar dat is ook normaal, want je voelde wel dat ze sowieso gewoon goede spelers hebben van een hoog niveau. En dat is normaal dat je ook een beetje moet afzien.
0: Het was ook de eerste match van de nieuwe bondscoach, Mark van Bommel. Het weer vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen, maxima tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig met later wat meer wolken en 25 graden in het centrum. Maandag nog wat warmer, maar geleidelijk aan wat regen of enkele buien vanaf het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. De ministers van de Vlaamse regering hebben tot 10 uur gisteravond vergaderd over de begroting. Ze zijn op zoek naar 1,6 tot 1,9 miljard euro. Maar de coalitiepartners N-VA, CD&V en Vooruit zijn het nog niet eens over alle maatregelen. En dus moet er voort onderhandeld worden. De bredere cultuursector, van boeken tot theater, erfgoed of amateurkunsten, waarschuwt intussen dat verdere besparingen bij hen uit den boze zijn. Op cultuur is in verhouding al veel ingeleverd, zegt Leen Laconte van de culturele koepel OCO. De subsidies zijn nodig om te blijven werken.
1: Zonder die Vlaamse subsidies lukt het zeer moeilijk om werkingen structureel te onderhouden. Als je een werking niet structureel kan onderhouden, kan je ook geen extra aanvullende financiering zoeken in de vorm van ticketinkomsten, in de vorm van sponsoring, in de vorm van wafelbak, noem het maar op. En in heel wat van onze sectoren zitten we daar echt aan een soort ondergrens op dit ogenblik.
0: Maandag is de deadline voor de begroting, dan is er de septemberverklaring in het Vlaams parlement. In Roeselaren in West-Vlaanderen is de brand onder controle die vannacht was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Er wordt daar wel nog nageblust. Het gemeentelijk rampenplan is intussen opgeheven. Buurtbewoners houden best wel nog de ramen en de deuren gesloten. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog onduidelijk op dit ogenblik. Er vielen geen gewonden. In de Zuid-Franse stad Toulouse zijn de lichamen van een pasgeboren baby en 4 ongeboren kinderen teruggevonden in een afvalcontainer voor medisch materiaal bij een universitair ziekenhuis. Dat ziekenhuis is een onderzoek gestart en heeft al 1 medewerker geschorst. Het zou gaan om een medewerker van het mortuarium van het ziekenhuis. De bank Intesa San Paolo, dat is de grootste bank van Italië, is voor tientallen miljoenen euro opgelicht met behulp van artificiële intelligentie. Dieven zijn erin geslaagd om met AI de stem van een advocaat na te bootsen en zo een topman van de bank te overtuigen om een grote transactie toe te staan. 95 miljoen euro werd overgeschreven naar buitenlandse rekeningen, voornamelijk in China en Hongkong. De bank ontdekte snel de fraude en kon een deel van het geld nog recupereren, maar 36 miljoen euro blijft voorlopig wel spoorloos. In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodi Lukebakio scoorden de doelpunten. Voor Lukebakio werpt de intense voorbereiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel meteen zijn vruchten af.
2: Het was zwaar, we hebben hard gewerkt, maar dat is zeker wat we nodig hadden, want we hadden niet veel tijd. Dus de trainer heeft natuurlijk heel snel ons laten begrijpen wat zijn idee zijn. Ik denk dat het nu goed gaat zijn voor mij met deze trainer die mijn kwaliteiten kent. Ik wil echt belangrijk zijn voor ons land, dus ik kijk er echt naar uit.
0: Nog in de groep van de Belgen klopte Frankrijk-Turkije gisteren met 0-1. Vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen, maxima tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig met later wat meer hoge wolken en 25 graden in het centrum. Maandag nog een tikkeltje warmer, maar geleidelijk aan wat regen of enkele buien vanuit het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op. Met Sander de Keren.
4: Een heel goede morgen. Heel fijn dat u er al bij bent op deze zaterdagochtend. Mozart is ook al uit de veren.

het menuet vaak als derde deel uit een symfonie van Mozart. Zoals ook hier in de 39e symfonie. Een van Mozarts laatste symfonieën die helemaal anders klinkt dan al het werk daarvoor. Ook omdat de publieke smaak in de tijd van Mozart veranderde. Want op het einde van zijn leven was hij niet zo populair meer en kreeg hij zelfs de zalen niet meer gevuld. Zoals onder andere voor de première van deze symfonie. Hier hoorden de muzikanten van Ensemble Resonance en dirigent Riccardo Minasi in dus dat menuet uit de 39e. Zometeen een beetje solo viool met de capriccio's van Niccolo Paganini, maar eerst horen we wat Sergei Rachmaninoff heeft gedaan met zo'n vioolthema van Paganini.

In gedachten even terug naar 1934, want in een grote vlaag van inspiratie schreef Rachmaninoff toen een volledig nieuw werk in zijn zomerhuis aan het meer van Luzern in Zwitserland. Want er zat al een hele tijd een vioolthemaatje in Rachmaninoff zijn hoofd rond te spoken. En dat was het 24e capriccio van Niccolo Paganini. En daarop schreef Rachmaninoff een heel nieuw werk voor piano en orkest met 24 variaties op dat thema. Dit waren variaties 16, 17 en 18 met pianist Jujia Wang en Los Angeles Philharmonic Orchestra onder leiding van Gustavo Dudamel. En ja, Niccolo Paganini, zo was er maar één, want zijn vioolmuziek was soms zodanig moeilijk dat alleen hij het kon uitvoeren live. En sommigen beweerden zelfs dat hij zijn ziel aan de duivel had verkocht in ruil voor zijn bovenmenselijk talent. En die roddel was zelfs zo sterk dat de kerk hem niet durfde te begraven. Het is inderdaad duivels moeilijke muziek.

En zo is de mythe meteen ontkracht dat alleen Niccolo Paganini zijn eigen vioolmuziek zou kunnen spelen. Want heel wat violisten hebben die 24 capriccio's opgenomen. Zoals hier Augustin Hadelich. Hij speelde hier het 12e en daarna het bekende 24e capriccio. En toen deze jonge Poolse componist op zijn 19 een concert in Warschau kon bijwonen van Paganini, besefte hij dat hij misschien wel de Paganini van de piano moest worden. Frédéric Chopin. Thank you.

Pianist Justin Taylor in de 19e nocturne van Frédéric Chopin. En dat speelde hij op een pianino, het is een kleine buffetpiano, zoals Chopin er zelf ook op speelde in 1839 van de Franse bouwer Pleyel. En hier worden we nog even zacht wakker gezongen door de stemmen van het Antwerpse Utopia Ensemble.

0: Het is half acht. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De ministers van de Vlaamse regering hebben tot 10 uur gisteravond vergaderd over de begroting. Ze zijn op zoek naar 1,6 tot 1,9 miljard euro om de boekhouding op orde te krijgen. Maar de coalitiepartners, N-VA, CD&V en Vooruit, zijn het nog niet eens over alle maatregelen. En dus moet er voort onderhandeld worden. Maandag is de deadline, dan is er de septemberverklaring in het Vlaams parlement. In Roeselaren in West-Vlaanderen is de brand onder controle die vannacht was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Er wordt wel nog nageblust. Het gemeentelijk rampenplan is intussen opgeheven. Buurtbewoners wordt wel nog gevraagd om de ramen en de deuren gesloten te houden. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Er vielen alvast geen gewonden. En in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Italië voor eigen publiek met 0-2. Vooral voor de rust waren de Belgen erg dominant. Mika God scoorde in de eerste helft en Dodi Lukebakio na de rust. Het was ook de eerste wedstrijd van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen, maxima tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig en later meer hogere wolken en 25 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, de krantencommentaren.
2: In de morgen schrijft Anne de Boek over een incident aan de Universiteit van Luik. Gemaskerde actievoerders hebben daar een reeks slagroomtaarten in het gezicht gegooid van een professor tijdens zijn college. Ze wilden de professor aanklagen omdat hij banden zou hebben met de wapenindustrie. Jammer van het chilling-effect, want wie een afwijkende mening heeft, krijgt van de taartgooiers wel weer een heldere boodschap: mond houden of opkrassen. Karel Verhoeven kijkt in de Standaard naar de federale en Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Om de economie, de overheid en het budget weer vlot te trekken, moet grondig hervormd en bezuinigd worden. Maar de kiezer verzet zich. En uit vrees dat de laatst overgebleven centrumkiezers zich verzetten, ontaardt regeren in profileren, puntjes scoren en de eter vullen. Dit wordt de grootste begrotingsoefening ooit voor een Vlaamse regering, meent Adriaan Kartuifels in het Belang van Limburg. De Vlaamse regering krijgt dus nog eens de kans om structurele keuzes te maken, maar de vele ballonnetjes in de pers deze week doen het tegendeel vermoeden. In een ideale wereld zou Dimitri Antonissen de keuze van influencer Jonathan Médard om de videobeelden van homohaat herkenbaar te delen zonder twijfel veroordelen, stelt hij zelf in het laatste nieuws. Maar dit is de echte wereld. Je mag het recht niet in eigen handen nemen, maar soms kan het wel een duwtje gebruiken. De gaybashing waarvan Médard het slachtoffer is geweest in Gent is verschrikkelijk genoeg geen alleenstaande zaak, weet Greg van Roosbroek ook in de Gazet van Antwerpen. In die verstikkende omgeving is het niet verwonderlijk dat slachtoffers de beelden van een incident online gooien en zo de daders voor het grote publiek bekendmaken. Maar toch moet daar voorzichtig mee worden omgegaan. In de tijd gaat Bart Haak dieper in op een interview met Vlaams Belang voorzitter Tom van Grieken. De diagnoses die het Vlaams Belang van de samenlevingsproblemen maakt zijn op veel vlakken niet verkeerd, maar de oplossingen doorstaan de test van de realiteit niet, is het besluit. En er is nog altijd geen opvolger voor de provincie-gouverneur van West-Vlaanderen, merkt Arnoud Gijsels tot slot op in het Nieuwsblad. Het getouwtrek om zo'n politieke benoeming is zelden een fraai schouwspel. Maar als de toppolitiek er niet uitkomt, dan is het blijkbaar geoorloofd om die o zo belangrijke post open te laten voor onbepaalde duur. En ook dat is een farse. Het is zaterdag 26 september en dat waren de krantencommentaren.
1: Clara staat op. Met Sander de Keren.

Een zaterdagochtend met maar een paar registers die aan het orgel zijn opengezet voor deze zachte chaconne. Een muziekstuk waar dezelfde akkoorden en dezelfde baslijn steeds herhaald worden, met daarboven dan variaties, zoals hier organist Frans Rammel het speelde. En het was muziek van Johan Pachelbel, deze chaconne voor orgel. Pachelbel, een belangrijke naam in de Duitse muziek. In 1673 trok hij naar Wenen om daar organist te worden van die prachtige Stefansdom. En hij werkte ook een tijdje in Eisenach, waar hij collega was van Johann Ambrosius Bach, de papa van Johann Sebastian Bach. En Pachelbel was ook de Peter van Johann Sebastian Bach, zijn zus van Johanna Juditha. En wie Pachelbel zegt, zegt natuurlijk deze grote hit, de Canon en Gieke van Pachelbel.

Violiste Amandine Bayer samen met haar ensemble Lee Incogniti in de Canon en Gigue van Johan Pachelbel. En nu plukken we de snaren van alle strijkers in het orkest. De harp plukt ook mee aan de snaren. En de althobo speelt een heerlijke melodie om de dag mee te beginnen. De klarinetten en de horens nemen daarna die melodie heel mooi over. In deze symfonie van César Franck. Goedemorgen.

Krijgen we niet zoveel te horen in de concertzaal, helaas, want het is wel echt een heel leuk werk. Zeker dit tweede deel van de drie delen. Het Allegretto uit de symfonie van César Franck. Hier te horen met het Orchestre des Champs-Élysées en dirigent Philippe Herrewegen. En de première van deze symfonie van Franck was in 1888. Dat is hetzelfde jaar als de vijfde symfonie van Tchaïkovski en ook de Gymnopédie van Erik Satie. Straks, na 8 uur, gaan we even terug in de tijd naar 26 september als première dag van een opera van Donizetti.

0: Van Knokke-Heist naar Parijs. Beleef Luc Peyre en de bruisende naoorlogse avant-garde in abstractie in overvloed. Een wereld van verticale lijnen, architectuur en internationale ontmoetingen. In cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Musee in Knokke-Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met de Standaard, de Soir en Clara.
1: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Er is nog geen akkoord over de Vlaamse begroting. Straks wordt er voort onderhandeld. Er was opnieuw een incident met een AI-programma. En in de Nations League voetbal kloppen de Rode Duivels overtuigend Italië. Goedemorgen. De ministers van de Vlaamse regering hebben tot 10 uur gisteravond vergaderd over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen wil toewerken naar een begroting in evenwicht. Maar de coalitiepartners N-VA, CD&V en Vooruit zijn het nog niet over alle maatregelen eens. En dus moet er voort onderhandeld worden dit weekend. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
2: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering, maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
1: De brede cultuursector, van boeken tot theater, erfgoed of amateurkunsten, waarschuwt intussen dat verdere besparingen bij hen uit den boze zijn. Op cultuur is in verhouding al veel ingeleverd, zegt Leen Lacomte van de culturele koepel OCO. De subsidies zijn nodig om te blijven werken.
3: Zonder die Vlaamse subsidies lukt het zeer moeilijk om werkingen structureel te onderhouden. Als je werking niet structureel kan onderhouden, kan je ook geen extra aanvullende financiering zoeken in de vorm van ticketinkomsten, in de vorm van sponsoring, in de vorm van wafelbak, noem het maar op. En in heel wat van onze sectoren zitten we daar echt aan een soort ondergrens op dit ogenblik.
1: In Roeselare in West-Vlaanderen is de brand onder controle die vannacht was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Er wordt wel nog nageblust. Het gemeentelijk rampenplan is ook opgeheven. Buurtbewoners houden wel best nog de ramen en de deuren gesloten. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog onduidelijk. Er vielen geen gewonden. CD&V wil dat Vlamingen gratis hun gasaansluiting kunnen opzeggen als ze overstappen op bijvoorbeeld een warmtepomp, dat meldt Nieuwsblad. Wie op dit moment zijn gasmeter en gasaansluiting wil laten weghalen, moet daar bijna 1.000 euro voor betalen. En daarom twijfelen mensen wel eens om over te schakelen, zegt Vlaams parlementslid voor CD&V, Robrecht Botuinen.
4: De Vlaamse regering wil iedereen van het gas af tegen 2050, wil overschakelen naar duurzame verwarming. En dat is op zich een goed idee, maar dat moet natuurlijk haalbaar en betaalbaar zijn. En als mensen nu 1.000 euro moeten betalen om een gasafsluiting rond te krijgen, dan is dat natuurlijk een heel hoge drempel. Wij vanuit CD&V willen daarvan af.
1: Er is opnieuw een incident geweest met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT hebben gepubliceerd op het internet. Meer uitleg door collega Tim Verheijden.
5: OpenAI heeft AI agents in dienst, programma's die zelf taken uitvoeren, die in principe werken in een afgeschermde onderzoeksomgeving, geen data mogen naar buiten brengen. Dat is toch gebeurd. Waarom, weet eigenlijk niemand. En zo zijn dus 53 foto's van gebruikers online terechtgekomen. Het ging om foto's die mensen zelf aan ChatGPT hebben gegeven. En die agents hebben die foto's op websites gezet waar je die kunt uploaden en dan een link krijgt om ze verder te delen. Die link is niet openbaar gemaakt, maar wie zo'n link kent of vindt, kan eigenlijk wel die foto's zien. Wat er op die foto's stond, wie erop te zien is, dat is op dit moment nog niet bekend. Het meeste zou ook verwijderd zijn. Het is een goede herinnering dat bij de meeste chatbots de toestemming voor training standaard aanstaat. Dus ook met je teksten, ook met je foto's. En misschien moeten we daar toch nog eens naar kijken.
1: Eerder hackte een AI-programma ook nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben intussen al gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Gisteren raakte ook bekend dat de bank Intesa Sao Paulo, de grootste bank van Italië, is dat opgelicht is voor tientallen miljoenen met behulp van AI. Dieven slaagden erin om met artificiële intelligentie de stem van een advocaat na te bootsen en zo een topman van de bank te overtuigen om een grote transactie toe te staan. 95 miljoen euro werd overgeschreven naar buitenlandse rekeningen, voornamelijk in China en Hongkong. De bank ontdekt redelijk snel de fraude en kon nog een deel van het geld recupereren, maar 36 miljoen euro blijft voorlopig spoorloos. Het is vandaag exact een maand geleden dat Nepal getroffen werd door een verwoestende aardverschuiving en modderstroom. Meer dan 1400 mensen kwamen daarbij om het leven en bijna 6000 anderen zijn nog altijd vermist. De zoekactie naar de vermisten en de hulpverlening aan de getroffen regio's ligt op dit ogenblik stil, omdat Nepal te kampen krijgt met zware regenval. Dat zegt correspondent Davy Boerema, die in het rampgebied is.
6: Hier in de bergen zorgt het dus voor dagen aan regen. Maar dit zijn berghellingen en rivieroevers die dus door die vloed al volledig verzadigd zijn geraakt. Dus de angst is dat met meer regen ze nog verder verzadigd raken en opnieuw aardverschuivingen ontstaan, overstromingen ontstaan, die rivierbanken inzakken. In verschillende gebieden is reizen nu helemaal verboden. Andere wegen zijn afgesloten omdat ze die nauw in de gaten houden op het ontstaan van nieuwe aardverschuivingen. En daardoor is de hulpverlening compleet stil te komen te liggen.
1: In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze klopten Italië voor eigen publiek met 0-2. Het verslag is van Stef Wijnands.
7: Onderscheiding voor Mark van Bommel voor zijn eerste wedstrijd als coach van een erg sterk België. Vooral voor de rust wervelden de Rode Duivels met hoge pressing, vlotte combinaties en individuele acties die de Italianen omverbliezen. De ketelaren trapten al vroeg op de vuisten van Donnarumma, de Italiaanse doelman die de ene na de andere kans moest onschadelijk maken. Want nog een keer, de ketelaren, maar ook Raskin, De Bruyne en Ngoy hadden voor de rust kunnen scoren. Dat deed enkel Mika Gods na 20 minuten met zijn eerste goal voor de Rode Duivels. Een haast perfecte eerste helft, maar de bonus was klein en doelman Senne Lammers moest na de rust met een geweldige voetveeg de 1-1 van het bord houden. De Belgen moesten achteruit, maar hielden al bij al makkelijk stand en op een van de counters schoot invaller Luke Bacchio de 0-2 eindstand binnen. Sterke prestatie dus van de Belgen tegen een weliswaar onmondig Italië en een perfecte start voor Van Bommel.
1: Doelman Senne Lammers stapte met een goed gevoel van het veld.
8: Het heeft heel veel deugd, zowel voor mij individueel als ook voor de ploeg, denk ik. Ik denk dat heel het land wel zag dat er vandaag een ploeg stond die kwaliteit brengt. En we hadden ook niet heel veel dagen voorbereiding, dus het was heel moeilijk om alles erin te krijgen. Maar ik denk dat ook de coachingstaf dat heel goed heeft gedaan. Ik ken Mark natuurlijk ook een beetje van bij Antwerpen. En dat is ook natuurlijk een van zijn sterktes, is in communicatief heel duidelijk zijn. En dat was vandaag, zag je dat ook wel, dat er een ploeg stond die wist wat ze moest doen.
1: In dezelfde groep van België won Frankrijk met 0-1 van Turkije. Daar dus ook meteen een zege voor de nieuwe Franse bondscoach Zinedine Zidane. Sterspeler Kylian Mbappé scoorde, maar viel later geblesseerd uit. Hij verlaat de selectie ook en hij zal er dus niet bij zijn nu maandag, wanneer de Rode Duivels het opnemen tegen Frankrijk. Het weer overwegend droog vandaag met wat wolken vanuit het westen, maximaal tot de 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig met later wat meer hoge wolken en 25 graden in het centrum. Maandag nog een tikkeltje warmer, maar geleidelijk aan wat regen of buien vanaf het westen. We openden het nieuws met de begrotingsgesprekken van de Vlaamse regering. De topministers hebben tot 10 uur gisteravond vergaderd. Een akkoord is er nog niet. Straks wordt er voort onderhandeld. Meer op vrtnieuws.be.
0: Blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
9: Een heel goede morgen. Zet u klaar aan de ontbijttafel, want het is tijd voor Rossini op uw bord. Met deze opera-ouverture uit La Gazza Ladra, de Sterende Eksters. En we beginnen met Tromgeroffel.

De ouverture uit La Gazza Ladra van Gioachino Rossini door het Orchestre Symphonique de Montréal hier onder leiding van Charles Dutoit. Vandaag, 26 september, en dat was een belangrijke dag voor Gaetano Donizetti, want de Italiaanse operacomponist was midden de 30 en had een nieuwe opera klaar voor een première in Napels op 26 september, vandaag dus, maar in het jaar 1835. De opera was zeg maar een soort Romeo en Julia verhaal, maar dan het speelde zich af in Schotland, een verhaal over ook twee rivaliserende families, niet de Montagues en de Capulets, maar wel de families Lammermoor en Ravenswood, met als hoofdrol Lucia van de Lammermoor-familie. Ze wordt door haar broer verplicht uitgehuwelijkd, maar Lucia is eigenlijk smoorverliefd op Edgardo uit de familie van de vijand. En via smoesjes en leugens wordt Lucia ervan overtuigd dat Edgardo geen goede partij is, dat hij ontrouw is, met als gevolg Lucia draait helemaal door. Ze is verslagen door de liefde en het verlies en ze is helemaal buiten zinnen. Het enige wat ze nu nog wil, is in de hemel zijn bij haar echte liefde, Edgardo.

Sopraan Diana Damrau in de rol van Lucia di Lammermoor. Het is de opera van Gaetano Donizetti die in première ging op 26 september 1835. Vandaag dus precies 191 jaar geleden. En deze aria Spargi d'amaro pianto is ook echt een pronkstuk, een paradepaardje voor elke coloratuursopraan om dit te kunnen zingen. Het is bijzonder virtuoos en vooral ook bijzonder hoog. En daarom wordt deze aria vaak één toon lager gezongen dan hoe Donizetti het oorspronkelijk had geschreven. En wat deze aria nog bijzonder maakt, is dat in het orkest ook een glasharmonica te horen is. Dat is een instrument dat op dezelfde manier werkt als met je natte vinger op de rand van een wijnglas rondjes te draaien. Zo'n glasharmonica heeft ook Camille Saint-Saëns gebruikt als hij het heeft over water en vissen in een aquarium in Le Carnaval des Animaux.

De muzikanten van Le Siècle, onder leiding van François-Xavier Roth in Le Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns, met daaruit het Aquarium. Straks, na 8:30, piano en castagnette met Sergei Prokofjev. Eerst nog even deze Rebecca Clark.

0: 9. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De ministers van de Vlaamse regering hebben tot 10 uur gisteravond vergaderd over de begroting. Ze zijn op zoek naar 1,6 tot 1,9 miljard euro, maar de coalitiepartners N-VA, CD&V en Vooruit, die zijn het nog niet eens over alle maatregelen en dus moet er voort onderhandeld worden. Straks vanaf de middag gebeurt dat. Maandag is de deadline, dan is er de septemberverklaring in het Vlaams parlement. Er is opnieuw een incident geweest met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT gepubliceerd hebben op het internet. Volgens het bedrijf werden die bestanden gedeeld via niet openbare links en is het grootste deel intussen ook alweer verwijderd. Het zou gaan om de data van gebruikers die toestemming hadden gegeven voor AI-training, maar de omvang van het lek blijft onduidelijk. En in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Italië met 0-2. De doelpunten waren van Mika Gods en Dodi Lukibakio. Het was meteen ook de eerste match van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen. Maxima tot 21 graden. Morgen na het ochtend grijs, zonnig. Later wat meer hoge wolken. En morgen halen we tot 25 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

bekend worden als componist en ook financieel kunnen rondkomen, dat deed Sergej Prokofjev net zoals Mozart en Beethoven het deden. Door je eigen pianoconcerto's te componeren en daar dan hele tournees mee te spelen. Zo schreef Prokofjev dit derde pianoconcerto voor een tournee in Amerika. En die begon bij Chicago Symphony Orchestra in 1921. Hier speelde pianist Lang Lang het openingsdeel uit dat derde concerto met dirigent Simon Rattle en de Berliner Philharmoniker met in het orkest ook castagnetten. De castagnetten blijven in de hand en er komen twee gitaristen bij.

Castagnette door Gabriele Miracle. We hoorden ook twee gitaren, Stefano Todarello en Simone Ballerotonda. Ze speelden hier muziek van Francesco Corbetta, zeg maar een rondreizende rockster in de jaren 1600. Corbetta speelde concerten met zijn gitaar aan alle grote hoven in Italië, Frankrijk en Engeland. En hij was vooral bekend omdat hij twee gitaarstijlen combineerde. De stijl van het battuto, het ritmisch aanslaan van je snaren, gecombineerd met pizzicato, het tokkelen, het plukken van je snaren. En een mooi voorbeeld daarvan was deze Follia van Francesco Corbetta. Allemaal variaties op La Follia, het heel herkenbaar en vooral heel oude akkoordenschema dat heel wat componisten in hun muziek hebben gebruikt, zoals dus hier Francesco Corbetta. Ook Max Richter kent het akkoordenschema van La Follia, want dat gebruikte hij voor zijn soundtrack voor de Italiaanse tv-serie My Brilliant Friends.

Whispers van Max Richter uit zijn soundtrack voor My Brilliant Friend. Een ontroerende serie, tv-serie over twee vriendinnen die elkaar uit het oog verliezen in het leven in het Napels na de Tweede Wereldoorlog. Van Napels naar Venetië met onze Rosse priester die daar les gaf in Venetië aan een weeshuis. Il Prete Rosso was zijn bijnaam, Antonio Vivaldi. Dit is nog zijn concerto voor mandoline.

0: Het is 9 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Er is nog geen akkoord over de Vlaamse begroting. Straks wordt er voort onderhandeld. Er was opnieuw een incident met een AI-computerprogramma. En in de Nations League voetbal kloppen de Rode Duivels overtuigend Italië. Goedemorgen. De ministers van de Vlaamse regering hebben tot 10 uur gisteravond vergaderd over de begroting. Minister-president Diependalen wil toewerken naar een begroting in evenwicht. Maar coalitiepartners N-VA, CD&V en Vooruit zijn nog niet over alle maatregelen eens. En dus moet en zal er dit weekend voort onderhandeld worden. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
1: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering, maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
0: Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen holibies of transpersonen is minderjarig. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van cijfers die Kamerlid Alexander Van Hoeken van Vlaams Belang opvroeg. De overgrote meerderheid van de verdachten zijn Belgen, maar Vlaams Belang wil toch dat de herkomst van daders wordt geregistreerd, zegt Van Hoeken.
2: Eigenlijk zijn we met die nationaliteitscijfers bitter weinig. En om een probleem aan te pakken is het vooral belangrijk dat we het probleem kunnen benoemen. En dat kan eigenlijk enkel als we een duidelijk zicht hebben op welke gemeenschappen zijn er eventueel oververtegenwoordigd in die cijfers.
0: In Roeselare in West-Vlaanderen is de brand onder controle die vannacht was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Er wordt wel nog nageblust. Het gemeentelijk rampenplan is intussen wel opgeheven. Buurtbewoners houden wel nog altijd best ramen en deuren gesloten. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Er vielen geen gewonden. CD&V wil dat Vlamingen gratis hun gasaansluiting kunnen opzeggen als ze overstappen op bijvoorbeeld een warmtepomp, dat meldt Nieuwsblad. Wie op dit moment zijn gasmeter of gasaansluiting definitief wil laten weghalen, moet daar bijna 1.000 euro voor betalen. Daarom twijfelen mensen soms om over te schakelen, zegt Vlaams parlementslid voor CD&V, Robrecht Botuyne.
3: De Vlaamse regering wil iedereen van het gas af tegen 2050, met overschakeling naar duurzame verwarming. En dat is op zich een goed idee, maar dat moet natuurlijk haalbaar en betaalbaar zijn. En als mensen nu 1.000 euro moeten betalen om een gasafsluiting rond te krijgen, dan is dat natuurlijk een heel hoge drempel. Wij vanuit CD&V willen daarvan af.
0: Er is opnieuw een incident geweest met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT hebben gepubliceerd op het internet. Meer uitleg krijgt u door collega Tim Vrijden.
4: OpenAI heeft AI agents in dienst, programma's die zelf taken uitvoeren, die in principe werken in een afgeschermde onderzoeksomgeving, geen data mogen naar buiten brengen. Dat is toch gebeurd. Waarom, weet eigenlijk niemand. En zo zijn dus 53 foto's van gebruikers online terechtgekomen. Het ging om foto's die mensen zelf aan ChatGPT hebben gegeven. En die agents hebben die foto's op websites gezet waar je die kunt uploaden en dan een link krijgt om ze verder te delen. Die link is niet openbaar gemaakt, maar wie zo'n link kent of vindt, kan eigenlijk wel die foto's zien. Wat er op die foto's stond, wie erop te zien is, dat is op dit moment nog niet bekend. Het meeste zou ook verwijderd zijn. Het is een goede herinnering dat bij de meeste chatbots de toestemming voor training standaard aanstaat. Dus ook met je teksten, ook met je foto's. En misschien moeten we daar toch nog eens naar kijken.
0: Eerder hackte een AI-programma nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. En intussen raakte ook bekend dat Intesa San Paolo, dat is de grootste bank van Italië, voor tientallen miljoenen euro is opgelicht met de hulp van AI. Die verslaagde erin om met artificiële intelligentie de stem van een advocaat na te bootsen en zo een topman van de bank te overtuigen om een grote transactie toe te staan. 95 miljoen euro werd overgeschreven naar buitenlandse rekeningen. De bank ontdekte snel de fraude en kon een deel van het geld nog recupereren, maar 36 miljoen euro blijft voorlopig wel spoorloos. Het is vandaag exact een maand geleden dat Nepal getroffen werd door een verwoestende aardverschuiving en modderstroom. Meer dan 1400 mensen kwamen daarbij om het leven en bijna 6000 anderen blijven nog altijd vermist, onder hen ook 3 Belgen. Op dit ogenblik ligt de hulpverlening stil omdat het bijzonder slecht weer is in Nepal. Maar de hulpoperaties verliepen de voorbije weken wel steeds beter, zegt correspondent Davy Boerema.
5: de plekken die bereikt moesten worden steeds beter bereikbaar werden. Er zijn bruggen aangelegd. Wij waren in Devikat. Daar waren we ook al in de eerste week na de ramp. Nou, toen was het nog volledig overstroomd met modder. Daar zijn ze nu aan het uitgraven. Daar is een noodbrug gebouwd. Ook verschillende wegen. Daar zagen we ook toen wij hierheen reden vrachtwagens vol goederen op rijden. Of dankzij de hele, hele slechte omstandigheden. Want het zijn echt niet wegen, het zijn gewoon modderpaden. Ja. Maar die gaan weer naar die bergdorpen en die bereiken ze steeds beter.
0: In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze klopten Italië voor eigen publiek met 0-2. Het verslag is van Stef Wijnands.
6: Onderscheiding voor Mark van Bommel voor zijn eerste wedstrijd als coach van een erg sterk België. Vooral voor de rust wervelden de Rode Duivels met hoge pressing, vlotte combinaties en individuele acties die de Italianen omverbliezen. De ketelaren trapten al vroeg op de vuisten van Donnarumma, de Italiaanse doelman die de ene na de andere kans moest onschadelijk maken. Want nog een keer, de ketelaren, maar ook Raskin, De Bruyne en Ngoy hadden voor de rust kunnen scoren. Dat deed enkel Mika Gods na 20 minuten met zijn eerste goal voor de Rode Duivels. Een haast perfecte eerste helft, maar de bonus was klein en doelman Senne Lammers moest na de rust met een geweldige voetveeg de 1-1 van het bord houden. De Belgen moesten achteruit, maar hielden al bij al makkelijk stand en op een van de counters schoot invaller Luke Bakio de 0-2 eindstand binnen. Sterke prestatie dus van de Belgen tegen een weliswaar onmondig Italië en een perfecte start voor Van Bommel.
0: En volgens doelpuntenmaker Luke Bakio werpt de intense voorbereiding van de nieuwe bondscoach Mark Van Bommel meteen zijn vruchten af.
7: Het was zwaar, we hebben hard gewerkt, maar dat is zeker wat we nodig hadden, want we hadden niet veel tijd. Dus de trainer heeft natuurlijk heel snel ons laten begrijpen wat zijn idee zijn. Ik denk dat het nu goed gaat zijn voor mij met deze trainer die mijn kwaliteiten kent en ik wil echt belangrijk zijn voor ons land, dus ja, ik kijk er echt naar uit.
0: In dezelfde groep van België won Frankrijk met 0-1 van Turkije. Daar is dus ook meteen een zege voor de nieuwe Franse bondscoach Zinedine Zidane. Sterspeler Kylian Mbappé scoorde, maar viel later geblesseerd uit. Hij verlaat de selectie en hij zal er dus ook niet bij zijn nu maandag, wanneer de Rode Duivels het opnemen tegen Frankrijk. Vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen, maxima tot 21 graden. Morgen na het ochtend grijs zonnig, later wat meer hoge wolken en 25 graden in het centrum. Maandag nog een tikkeltje warmer, maar geleidelijk aan wat regen of buien vanaf het westen. Vooraan in het nieuws zaten de begrotingsgesprekken van de Vlaamse regering. De topministers hebben tot 10 uur gisteravond vergaderd. Een akkoord is er nog niet. Er liggen verschillende ideeën op tafel waar nog geen overeenstemming over is. Straks wordt er voortonderhandeld. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, de krantencommentaren.
9: In de morgen schrijft Anne de Boek over een incident aan de Universiteit van Luik. Gemaskerde actievoerders hebben daar een reeks slagroomtaarten in het gezicht gegooid van een professor tijdens zijn college. Ze wilden de professor aanklagen omdat hij banden zou hebben met de wapenindustrie. Jammer van het chilling-effect, want wie een afwijkende mening heeft, krijgt van de taartgooiers wel weer een heldere boodschap: mond houden of opkrassen. Karel Verhoeven kijkt in de Standaard naar de federale en Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Om de economie, de overheid en het budget weer vlot te trekken, moet grondig hervormd en bezuinigd worden. Maar de kiezer verzet zich. En uit vrees dat de laatst overgebleven centrumkiezers zich verzetten, ontaardt regeren in profileren, puntjes scoren en de eter vullen. Dit wordt de grootste begrotingsoefening ooit voor een Vlaamse regering, meent Adriaan Kartuifels in het Belang van Limburg. De Vlaamse regering krijgt dus nog eens de kans om structurele keuzes te maken, maar de vele ballonnetjes in de pers deze week doen het tegendeel vermoeden. In een ideale wereld zou Dimitri Antonissen de keuze van influencer Jonathan Médard om de videobeelden van homohaat herkenbaar te delen zonder twijfel veroordelen, stelt hij zelf in het laatste nieuws. Maar dit is de echte wereld. Je mag het recht niet in eigen handen nemen, maar soms kan het wel een duwtje gebruiken. De gaybashing waarvan Médard het slachtoffer is geweest in Gent is verschrikkelijk genoeg geen alleenstaande zaak, weet Greg van Roosbroek ook in de Gazet van Antwerpen. In die verstikkende omgeving is het niet verwonderlijk dat slachtoffers de beelden van een incident online gooien en zo de daders voor het grote publiek bekendmaken. Maar toch moet daar voorzichtig mee worden omgegaan. In de tijd gaat Bart Haak dieper in op een interview met Vlaams Belang, voorzitter Tom van Grieken. De diagnoses die het Vlaams Belang van de samenlevingsproblemen maakt, zijn op veel vlakken niet verkeerd. Maar de oplossingen doorstaan de test van de realiteit niet, is het besluit. En er is nog altijd geen opvolger voor de provincie-gouverneur van West-Vlaanderen, merkt Arnoud Gijsels tot slot op in het Nieuwsblad. Het getouwtrek om zo'n politieke benoeming is zelden een fraai schouwspel. Maar als de toppolitiek er niet uitkomt, dan is het blijkbaar geoorloofd om die o zo belangrijke post open te laten voor onbepaalde duur. En ook dat is een farse. Het is zaterdag 26 september en dat waren de krantencommentaren.
8: Clara staat op met Sander de Keren.
10: Een heel goeiemorgen. Wat beter dan wakker worden met een hoorn en een zweepslag. Daar zorgt Rudy Gibbs voor met dit hoornconcerto.

Hornist Martin Owen. Hij speelde hier het hoornconcerto uit de jaren 60, 1960 van Ruth Gibbs. En Ruth Gibbs heeft trouwens zelf ooit een orkest uit de grond gestampt, het London Repertoire Orchestra. Met als bedoeling om jonge muzikanten en jonge componisten de kans te geven om hun eigen muziek uit te proberen met vol orkest. En George Gershwin, die probeerde ook iets uit, namelijk een carrière als muzikant en componist in New York. Op zijn 15 begon Gershwin te werken op Tin Pan Alley, een straat op Broadway, met de ene muziekuitgeverij na de andere, waardoor het in de straat soms klonk alsof er op tinnen potten en pannen werd geslagen door alle piano's die door elkaar klonken, vandaar Tin Pan Alley. En daar begon Gershwin zijn eigen muziek te schrijven en te verkopen. Dit is bijvoorbeeld het eerste lied van Gershwin waar een partituur van te koop was op Broadway. When you want him, you can't get him. When you've got him, you don't want him.

0: En dat was George Gershwin zelf aan de piano, ja, want hij speelde heel veel muziek in op pianorollen voor zelfspelende piano's. Zoals ook deze When You Want Him, You Can't Get Him, When You've Got Him, You Don't Want Him. De eerste partituur van Gershwin die in de winkels lag rond het jaar 1916, dat was het. De eerste partituur van Gershwin. Waarom Gershwin vandaag? Omdat het zijn verjaardag is. Geboren op 26 september 1898 in New York City. Trouwens geboren als Jacob Gershwin, maar nu dus George Gershwin. En u bepaalt nu via VRT Max hoe we Gershwin zijn verjaardag gaan vieren.
1: Clara staat op met Sander de Keren.
0: Gewoon even dus naar VRT Max gaan, doorklikken naar Clara en daar vindt u de knop berichten. Daar moet u zijn, want u mag mij nu via een bericht laten weten of we die verjaardag van Gershwin vieren met ofwel deze muziek, de Rhapsody in Blue.

Dat is wel een heel bijzondere, want hier speelt George Gershwin zelf aan de piano. Hij heeft het opgenomen ook op pianorol. En dan horen we straks misschien wel die Rhapsody in Blue met Gershwin aan de piano en met een jazzband erbij. Geen groot vol orkest, maar een kleinere jazzband. Of we kunnen gaan voor de verjaardag van Gershwin vandaag voor een andere Rhapsody. Eentje van een paar jaar later, 1932, de minder bekende tweede Rhapsody van Gershwin.

Ook leuk natuurlijk, minder bekend, dus misschien ook een goede reden om deze eens te laten horen. Maar u bepaalt wat het wordt via berichten op VRT Max. De eerste of de tweede Rhapsody voor piano en orkest van George Gershwin. Laat het me nu weten, u hebt een kleine 6 minuten.

Twee heel mooie liederen voor gemengd koor van Samuel Barber door de stemmen van Clare College Cambridge, dirigent Graham Ross. 26 september vandaag, het is de verjaardag van George Gershwin en die moeten we vieren. Francine laat weten via VRT Max, via berichten, dat ze die verjaardag toch het liefst wil vieren met The Rhapsody in Blue. En ook Muriel vindt dat we Gershwin's verjaardag moeten vieren met het bekendste werk, zijn overbekende Rhapsody in Blue. Maar onbekend is onbemind. Bijna iedereen is het erover eens. Gershwin's Rhapsody in Blue is de bekendste. Maar die andere, tweede Rhapsody van 8 jaar later, uit 1922, die is nauwelijks te horen. En die tweede Rhapsody wordt ook wel de Manhattan of de New York Rhapsody genoemd, omdat de eerste schetsen voor een film waren uit 1931, de film Delicious. En daarvoor schreef Gershwin 8 minuten nieuwe muziek. En dan later, niet veel later, zou hij die muziek nog dubbel zo lang maken, nog helemaal uitwerken voor piano en orkest. En het werd een volwaardig orkestwerk dat hij in première speelde met het Boston Symphony Orchestra. De tweede Rhapsody van George Gershwin.

Wauw. Freddy Kem van de piano met het Bergen Philharmonic Orchestra, dirigent Andrew Litten in de tweede rhapsodie van George Gershwin. Dus niet de Rhapsody in Blue, maar wel de Manhattan of de New York Rhapsody. Of zoals Gershwin het ooit zelf noemde, de Rhapsody in Rivets. De gebricoleerde rhapsodie, als je het vertaalt. Omdat Gershwin er heel wat aan bleef sleutelen en continu nieuwe ideeën aan bleef toevoegen. En Bjorn laat weten via berichten op VRT Max bij Clara dat hij deze rhapsodie nog nooit had gehoord, deze tweede, maar hij houdt er wel van. Het is inderdaad een minder bekend werk, maar het is heel indrukwekkend. Trouwens, vandaag de verjaardag van George Gershwin, 26 september. En het is een heel bijzondere 26 september, want het is niet alleen de verjaardag van Gershwin, maar het was ook de première dag van een heel bekende Broadway musical uit 1957 van Leonard Bernstein. En Bernstein heeft voor die musical trouwens heel goed geluisterd naar het vijfde pianoconcerto van Ludwig van Beethoven. Want luister even mee. Ja, deze melodie heeft Bernstein heel subtiel gerecycleerd voor dit lied uit West Side Story.

Violiste Baybas Kride en die bijzondere vioolsonate van Béla Bartók uit 1944. Dit was daaruit het derde deel, Melodia. Violist Leonidas Kavakos neemt nog even over samen met Peter Nagy aan de piano voor deze Pulcinella Suite Italienne van Igor Stravinsky. En na 10 uur neemt Katelijne Boon het hier over voor een nieuwe aflevering van De Liefhebbers. Fijne zaterdag.

0: The World of Hans Zimmer. A New Dimension. Van Gladiator en Interstellar tot Pirates of the Caribbean en vele andere iconische films. Beleef de meeslepende muziek van Hans Zimmer. Onder leiding van dirigent Matt Dunkley. Op 29 april 2027 in AFAS Dome. Alle info op greenhousetalent.com. Samen met Clara.
1: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen holibies of transpersonen is minderjarig. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van cijfers die Kamerlid Alexander Van Hoeken van Vlaams Belang opvroeg. In totaal werden vorig jaar 600 haatmisdrijven tegen holibies of transpersonen geregistreerd. En dat de helft van de verdachte daders minderjarig is, noemt Van Hoeken opmerkelijk.
2: Dat is iets dat we eigenlijk bij weinig andere misdrijfcategorieën dat we zien terugkomen. En een tweede iets dat bijzonder opvalt, is dat er duidelijk wel clusters zijn. Dus we zien bijvoorbeeld dat meer dan 1 op 6 van alle feiten in Brussel wordt geregistreerd. Kijken we dan naar Brussel zelf, dan zien we dat een kwart ongeveer in Molenbeek zit bijvoorbeeld. En op de tweede plaats komt dan Antwerpen en op de derde plaats Gent.
1: Vandaag vindt in Gent de eerste Belgische patiëntendag plaats voor mensen met amyloïdose. Dat is een zeldzame ziekte waarbij afwijkende eiwitten zich ophopen in organen en weefsels, zoals het hart, de nieren of het zenuwstelsel. Daardoor kunnen deze organen beschadigd raken en ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. De ziekte wordt vaak laat of niet erkend, dat zegt moleculair bioloog professor Joost Szymkowitz.
3: Het probleem met amyloïdose is dat de symptomen zeer diffuus zijn omdat ze op allerlei organen kunnen ontstaan. Het duurt dan ook lange tijd voordat vaak de diagnose wordt gesteld dat het om amyloïdose gaat en niet om een andere nier- of hartziekte. De vroege diagnose bij amyloïdose is van cruciaal belang omdat de behandeling veel beter werkt in een vroeg stadium voor de schade aan de organen is aangericht.
1: Ook Guy Lippes kreeg de diagnose. Toen hij kampte met aanhoudende vermoeidheid, verwees een huisarts hem door naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.
4: En daar een hele hoop testen en onderzoeken en 24 uur stalen enzovoort. En dan zeggen ze, ja, we weten dat er iets verkeerd gaat met uw nieren, maar we weten niet wat. Dus we gaan bij u een nierbiopsie doen. En dan hebben ze ook nog een beenmergpunctie gedaan, om zeker te zijn. Toen vlak voor ik naar huis mocht gaan, kwamen ze zeggen, ja, we hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws. Het goede nieuws is, we weten wat u hebt. Het slechte nieuws, u hebt amyloïdose.
1: Er is opnieuw een incident geweest met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT gepubliceerd hebben op het internet. Meer uitleg door collega Tim Verheijden.
5: OpenAI heeft AI agents in dienst, programma's die zelf taken uitvoeren, die in principe werken in een afgeschermde onderzoeksomgeving, geen data mogen naar buiten brengen. Dat is toch gebeurd. Waarom, weet eigenlijk niemand. En zo zijn dus 53 foto's van gebruikers online terechtgekomen. Het ging om foto's die mensen zelf aan ChatGPT hebben gegeven. En die agents hebben die foto's op websites gezet waar je die kunt uploaden en dan een link krijgt om ze verder te delen. Wat er op die foto's stond, wie erop te zien is, dat is op dit moment nog niet bekend. Het meeste zou ook verwijderd zijn.
1: Er waren eerder al incidenten met de artificiële intelligentie. Techspecialisten en toplui van de bedrijven hebben opgeroepen om er een rem op te zetten. En in het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste match in de Nations League gewonnen. Ze klopten Italië met 0-2. Mika Gods en Dodi Lukebakio scoorden de doelpunten. Het was ook de eerste wedstrijd van de nieuwe bondscoach, Mark van Bommel. En hij was na afloop tevreden.
6: Eigenlijk ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben. Ik vond het niet top, maar de manier van voetballen vond ik wel goed. En zeker de bereidheid in de eerste helft, dat we daar goede controle hadden. Ik denk dat we weinig weggegeven hebben in de eerste helft. Een paar kansen gecreëerd in de eerste helft, dat zag er gewoon goed uit.
1: In dezelfde groep van België won Frankrijk met 0-1 van Turkije. Ook dat was dus meteen een eerste zege voor de nieuwe Franse bondscoach Zinedine Zidane. Overwegend droog vandaag, met wat wolken hier en daar vanuit het westen. Maxima tot 21 graden. Morgen na het ochtend grijs zonnig, later meer hoge wolken en in het centrum zo'n 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. De Liefhebber, met Katelijne Boon.
7: Een Goedemorgen, heel fijn dat u weer afstemt op de liefhebber, uw vaste afspraak op zaterdagochtend. Bij mij zit een man die echt niet in één hokje te stoppen is. Veelzijdig en heel actief, Louis Ide. Arts, klinisch bioloog, gespecialiseerd in microbiologie, infectiecontrole en antibiotica-beleid. Een wetenschappelijke loopbaan die hij jarenlang combineert met een politieke carrière als senator eerder en Europees parlementslid en sinds 2014 als algemeen secretaris van het N-VA. En daarnaast schrijft hij boeken, opiniestukken, wetenschappelijke artikels, maar hij organiseert ook nog eens concerten in Dikkelen, de mooie plek in de Zwalmstreek waar hij woont. Vandaag is hij arts in AZ Jan Palfijn in Gent en hij heeft inmiddels 4 romans geschreven, waarvan de laatste nu maandag aanstaande voorgesteld wordt. Welkom, Louis Ide.
8: Dank u wel.
7: Dokter Ide, waar zit die batterij die u zo aan de gang houdt?
8: Ik vraag mij dat eigenlijk ook af, maar ik denk dat ik... Mocht ik nu kind geweest zijn, hadden ze misschien wel mij de stempel ADHD meegegeven. Ik ben wel iemand die niet kan stilzitten. En ik kan ook niet met één ding bezig zijn. Ik moet verschillende dingen doen. De dag dat ik stilzit, dan is er iets mis.
7: Maar het lukt je wel, hè, om al die ballen tegelijk de lucht in te houden. Het schrijven van een boek is een manier om te ontspannen, heb ik begrepen.
8: Ja, dus voor mij is dat... Dan sluit ik mij af. En dan creëer je eigen wereld. Want boeken schrijven is voor mij een verhaal vertellen. En dan kan je eigenlijk alles in kwijt. Je kan ook een ander standpunt innemen dat je niet je eigen standpunt is.
7: Je kan zeggen wat je in eigen naam niet zou durven zeggen.
8: Ook. Maar je kan ook het omgekeerde zeggen van wat je niet bedoelt. Dus je kan er immens mee spelen. Het is eigenlijk ook dankzij de politiek dat ik heb leren schrijven. Je moet je standpunt formuleren. Maar natuurlijk, de stap van non-fictie naar fictie, dat is toch wel iets anders. Dat heb ik bij mijn debuut voor het project zoveel jaar geleden toch wel wat onderschat. Maar het is me toch gelukt, dankzij ook mijn uitgever die in mij geloofd heeft.
7: Witsand,
8: ja, Dirk de Munk. Ik had het doorgestuurd en hij onmiddellijk zegt, ik wil u nu spreken. Dus, maar wel, hij heeft mij ook wel gezegd, ja, kijk, het is te dun en je moet dit en je moet dat en dat. Dus heeft mij wel een beetje gestuurd. En ondertussen, schrijf ik dus. En maandag stel ik mijn 4e voor, inderdaad.
7: De Verenigde Vrienden.
8: Ja.
7: Dat zich afspeelt in de fanfarewereld.
8: Ja.
7: Een wereld die je goed kent, want je beschrijft het alsof je er jarenlang hebt ingezeten.
8: En toch is het niet zo. Mijn echtgenote zit wel in de fanfare van Velzeke. En voor ze nu allemaal een hartinfarct krijgen, het gaat niet over hen. Het gaat over een fanfare. Het heeft mij wel geïnspireerd als sociaal concept. Een fanfare is eigenlijk de maatschappij in het klein. De slager, de boekhouder, de aannemer, de student, ze zitten allemaal samen. Ze hebben allemaal hun eigen visie op het leven, maar ze delen in iets, ze spelen samen muziek. En na de muziek is dan ook nog de tuin
7: Er zit een goed verhaal achter ook.
8: En dus in de fanfare gebeurt er iets plots. Ik zal niet alles verklappen, maar de dochter van de voorzitter komt met het idee van een project om een gevangene te reïntegreren in de maatschappij via de fanfare. En dat zet alle relaties op scherp.
7: Dat levert een verhaal waar je regelmatig moet bij glimlachen. De karakters zijn heel sterk, scherp uitgetekend. Het is bijzonder, bijzonder goed. En het leuke is, er zit muziek in, zoals ook in de andere boeken.
8: Ja.
7: En dus, we hebben heel wat om over te praten. Laat ons maar meteen in je oudste muzikale herinneringen. Blijkbaar zit er wel veel muziek in je familie, maar jammer genoeg niet in jouw staak.
8: Mijn ouders zijn eigenlijk niet muzikaal, maar de brede familie wel. We kunnen het er misschien nog over hebben. Maar ze hebben ons wel toegelaten, mijn zus en ik, om naar de muziekschool te gaan. En dus... Mijn oudste herinnering, ik denk eigenlijk dat de oudste nog altijd de blokfluit is in de lagere school.
7: Ja.
8: Zoals zoveel jonge mensen het hebben beleefd. Maar ook de orfgroep van meester Trudeau.
7: Mm-hmm.
8: Maar dan moest ik kiezen tussen de orfgroep, want dat was op de middag, en Kant-en-Klaar, het kleine koor van de lagere school, van onder leiding van Arnold Loze. En als je dan goed genoeg was voor Kant-en-Klaar, waar ik voor gekozen had, mocht je naar Collimando, het grote knapenkoor. Dat was eigenlijk toch het begin.
7: Wat sprak je als kind zo aan? Waarom wou je per se het koor?
8: Eigenlijk de vriendschap.
7: Ja.
8: Toch wel. Ik heb dan nu nog vrienden dat ik regelmatig hoor en zie. Maar soms ook dat we mensen lange tijd niet zien en dat we onmiddellijk elkaar die klik hebben. Het gaat over muziek, maar het gaat ook over zoveel meer dan enkel de muziek.
7: Jullie hebben fantastische dingen gedaan onder leiding van Arnold Lozen. Hè?
8: Ja, eigenlijk verdient die man een standbeeld, maar hij zou dat zelf niet willen. Maar eigenlijk heeft hij alleen. Hij heeft een Adriaan Willaert standbeeld in Roeselare kunnen realiseren. Ik denk dat dat zijn standbeeld is. Arnold heeft vele duizenden jonge mannen iets betekend in het leven. Daar ben ik van overtuigd. We hebben concertreizen gedaan in de tijd toen nog het IJzeren Gordijn er was. Ik herinner me nog als 11-jarige, ik mocht eerst niet mee van mijn ouders, ik was te klein. En Arnold is persoonlijk langsgekomen van, hij moet mee. Zo ben ik als 11-jarige naar Tsjechoslowakije getrokken. Heb ik daar ook het communisme zien. Als ik nu mijn ogen dicht doe, zie ik nog hoe Praag eruit zag. Op dat moment grijs. Geen reclameborden, we kunnen ons dat niet voorstellen. Weinig volk op straat, militairen op straat. En dus met de bus gingen wij naar Tsjechoslowakije toen nog. Toen was het nog één geheel. En dan kregen wij controles en dan hadden we iemand van de autoriteiten mee die ons controleerde. En de rebel in Arnold die had wel wat bijbels en paternosters mee. Want het was een priester, hè, voor alle duidelijkheid. En ik weet nog, als de transactie van de dozen met bijbels en paternosters in de Skoda vloog, dat... Die man, die de snor noemden we hem, was in alle staten. Hij had door dat er iets gebeurd was. En ja, die man was niet meer te genieten. Dus dat was eigenlijk een systeem. En jonge mensen weten niet meer wat dat betekent. Hoe beperkend en verstikkend het toen was. En het ambiguë zet hem in dat er wel prachtige muziek werd gemaakt. Mm-hmm. Natuurlijk ten dienste van meerdere eer en glorie van de communistische partij. En dat was een beetje het ambiguë wel. Dat je in mooie concerthuizen kunnen zingen.
7: Weet je nog wanneer het Gloria van Vivaldi hebt uitgevoerd?
8: Twee keer. Eén keer met Guy Vermanderen, die toen dirigent was van het koor in de Munt. En één keer met Geert Soenen. We hebben het dus twee keer gedaan. Eén keer, ik moet jaar of 12 geweest zijn. Dus dat is dan 40 jaar geleden.
7: Ja.
8: En dan één keer 10 jaar later of zo. Ja.
7: Je kiest heel specifiek voor Edwin Terrapax. En nu zou ik denken, vanuit je temperament, dat je gewoon al voor die grandioze opener zou gekozen hebben. Waarom juist dit meer intieme?
8: Ja, ik vind het een fenomenaal passage van het Gloria. Het mooiste eigenlijk. En het komt ook terug in bepaalde films. Bijvoorbeeld in Runaway Train. Als je dat ooit bekijkt, moet je kijken tot op het einde. De dramatische scène op het einde kan alleen maar dankzij de muziek.
7: Ja, geweldig.
8: Ja.
7: Hier is het koor van King's College Cambridge onder leiding van Stephen Clebury.

0: Het in Terra Pax, het tweede ingetogen deel dat de vrede op aarde bezingt. Uit het Gloria van Vivaldi, hier een uitvoering met het Choir of King's College Cambridge en de Academy of Ancient Music onder leiding van Stephen Clebury. Dus muziek die we draaiden speciaal voor Dr. Louis Ide, die hier vandaag te gast is. En die ongetwijfeld meteen terugdenkt aan de tijd dat hij zelf als knaapje in het koor stond. Je hebt het daarnet nog gezegd, 40 jongens, hou ze maar eens samen. Maar Arnold Loze deed het.
1: Ja, en moet je beseffen, ik heb daarin gezeten van 10 tot 18. En ik heb voor sommige stukken de vier partijen gezongen. Sopraan, alt, tenor, bas. Dus hij moest dat ook iedere keer opnieuw aanleren. Je hebt de basis natuurlijk, je stem en je ademhalingstechniek. Maar toch moet je iedere keer opnieuw die partituur...
0: Het is gevaarlijk, hè? Ja. Zo wat andere wendingen. En als je dan zo met een stem in je hoofd zit...
1: Ja. Ja. En 18 moest je eruit. Ik ben dan wel nog gebleven als bestuurslid. Cantate Domino bijvoorbeeld, mocht je na je 18e ook nog blijven. Want als ik geneeskunde studeerde, kwam ik dan medestudenten tegen die in Cantate Domino nog steeds zaten. Dus dan dacht ik van toen, dat had misschien ook gekund met Colimando. Maar het is dan eigenlijk jammer genoeg ter ziele gegaan toen dat klein seminarium mengde. Vond de directie dat het jongenskoor ook moest mengen. En dat is per definitie de doodsteek voor een jongenskoor. En ik denk, als je nu nog... Flanders Boys Choir hebben we nu nog. Cantate Domino op een klein laag pitje, denk ik.
0: Hoort toch een grote spijt in je stem.
1: Ja, ik vind dat echt een verlies. Het is bijna een stukje erfgoed die verloren gaat. We hebben gelukkig nog internationaal wel veel jongenskoren, maar... In Vlaanderen, België is er eigenlijk niet zo heel veel meer.
0: We gaan er nog heel wat krijgen in dit programma. Ja. Dus wie daarvan houdt, blijf vooral luisteren. Maar zingen is één ding. Maar op een bepaald moment wou je dan toch ook een instrument bespelen. En je koos dan toch niet echt voor het minste instrument. Het koningin der instrumenten, het orgel.
1: Ja.
0: Hoe was je daarbij gekomen?
1: Dus eerst moest ik een jaar noten leren doen, dat was de hel. Ik oefende nooit en ik vloog iedere keer naar voren als straf. En dat was iedere keer afhang. Maar dat heeft er wel toe geleid dat ik heb geleerd van het blad te lezen en dan jaar na jaar verbeteren mijn punten, want het eindexamen was altijd een ongezien stuk. Ja. Dus pedagogisch klopte dat niet. Ja, was dat eigenlijk niet echt logisch, maar goed. In het tweede jaar mocht ik dan een instrument kiezen. Ik heb dan Peter en de Wolf beluisterd, maar dat was niet direct mijn ding zo, al die instrumenten. Maar er was een Franse animatieserie, Er was eens de mens, met dat witte baardenmannetje. Ja. Ik heb trouwens die dvd's gekocht, dus nostalgie, die liggen thuis. En dat begon altijd met de grote Requiem van Bach.
0: Toccata.
1: Ja, en Fuga. Ja. En dat heeft me getriggerd. Mm-hmm. En ik wou dus orgel spelen. Ik vond dat een machtig instrument gewoon. En dan ging ik mij gaan inschrijven in de academie, Adriaan Willaert. En de secretaris die mij inschreef, die bekeek mij zo en die zei... Ah, manneke, ga jij orgel spelen? Ik denk het niet, met uw korte beentjes. Jij gaat eerst 4 jaar piano spelen. Ja, dus dat was een tegenvallertje. En dus ik heb moeten piano spelen. Dat was eigenlijk wel een beetje tegen mijn zin. Dat is eigenlijk niet oké. Gaandeweg, dankzij... Mijn leerkracht dan, Dirk Verbrug, die pedagogisch wel goed, die had dat wel wat door. Heeft hij mij goed gekanaliseerd. Mm-hmm. En dan ben ik na 4 jaar pas bij Erik Galijn en Dirk Blokkeel.
0: Het zegt iets over je motivatie. Die was zeer groot als je 4 jaar blijft piano spelen om toch op dat orgel te geraken.
1: Ja, dat is waar. Alhoewel, er is geen groot genie aan mij verloren gegaan. Zelfs nu speel ik enkel voor mijn eigen...
0: Maar je hebt toch Kosters vervangen?
1: Ja.
0: Zo slecht zal het dan toch niet geweest zijn?
1: Dat was zo de afweging. Ja, dat verdiende wel goed voor een 16-jarige. maar dat was toch ook altijd een beetje sterven voor mij. Dus er is geen concert... pianist of organist aan mij verloren.
0: Wel een grote liefhebber van orgel.
1: Ja, dat wel.
0: En dus ja, het was kiezen tussen die nogal bekende toccata van Bach en dan iets anders wat we minder draaien. Charles-Marie Vidor. Ja, fantastisch.
1: Die grote Franse symfonische muziek. Vierne is ook zo een.
0: Echte orgelsymfonie op de kaart gezet.
1: Eens iets anders inderdaad, maar ook niet toevallig. Erik Galijn speelde dat vaak in de Sint-Michielskerk in Roeselare op het Kluisorgel. De oude Kluis is ook overleden trouwens, de orgelbouwer.
0: Ja, en het is interessant omdat Vidor eigenlijk hier in Brussel bij Jacques Lemmens het vak geleerd heeft.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Ik heb een uitvoering gekozen met Stanislas de Riemaker op het Pierre Schijvenorgel van de Antwerpse kathedraal. Je vond dat een goed idee, hè?
1: Ja, want ik kom uit de Vlaamse Ardennen, hè, uit Nieuwkerken, Markendal, dat is vlakbij waar ik woon, dus ideaal.
0: Hier gaat-ie.

0: Maar we laten de galm van de grote kathedraal van Antwerpen nog eventjes horen. Toccata uit de vijfde symfonie van Charles-Marie Vidor. Heel goed gekozen eigenlijk, hè, Louis Ide, want ja, Vidor laat hier een heel orkest horen in dat instrument.
1: Ja, dat is het mooie aan een orgel. Elk orgel is uniek. Mm-hmm. Er zitten wel constanten in, maar toch is het uniek. Ik verbaas er mij ook altijd over. Verbazen. Pianisten willen eigenlijk meestal een zeer gestandardiseerd instrument. Hè. Een Steinway of een Beuzendorfer.
0: Ja, klopt.
1: En dat ze kennen en dat ze vertrouwd mee zijn. Terwijl een organist, die komt toe, die zegt, oh, dit is een Van Petegem, maar die zit een beetje anders in elkaar. Of dat is een Verreken, of dat is een Klaes of een Café Col. En dus ja, dan moet je u aanpassen.
0: En het zoeken.
1: En het is ook altijd leuk en indrukwekkend als mensen daar de kans toe hebben om een keer te kijken in de kast. Die ambacht is eigenlijk ook heel mooi.
0: Heb jij zo zelf een lievelingsorgel waar je zegt, oh, daar voel ik me nu echt thuis op?
1: Ik speel dus een beetje in Dikkelen op het Vrekenorgel dat we gerestaureerd hebben met de vereniging. Dus de concerten die we organiseren, dus we zijn met drie. Ja. Erik, Stefan en mezelf. 11 jaar geleden hebben we beslist, we gaan het orgel restaureren en beschermen, om ook de kerk te beschermen dat ze niet verkocht wordt. Dus dat is allemaal afgelopen, dus het orgel staat up-to-date. Er is een portaal waarbij dat de organisten nu met de identiteitskaart binnen kunnen. Dus geen gedoe meer met de sleutels.
0: Mm-hmm. Want dat was de helft. Op zoek gaan naar de koster.
1: Voilà, dat is gedaan. De gemeente is dan ook beginnen geloven in ons. Ze hebben nieuwe stoelen gekocht voor in de kerk. De kerk is ontwijd ondertussen. En er staat ook een piano. En ja, nu focussen we ons eigenlijk enkel nog op de concerten. En we doen elk jaar 3 gratis orgelconcerten. Maar ook nu, 2 weken geleden, op Dikkele Kermis, was er een stille film van Charlie Chaplin, City Lights, en Paul de Meijer heeft die begeleid op orgel. Dus niet op piano, zoals het vroeger was, maar op orgel. Dan heb je veel meer klankkleur.
0: Ja.
1: En Paul is ook een meester improvisator en die heeft ons meegesleept. Dat was wel echt wel mooi.
0: We gaan luisteren naar iets heel anders. Ja. Big Band.
1: Ja.
0: Louis Armstrong, hè, je naamgenoot, Louis.
1: Ja, ja, wij hadden thuis ook wel een plaat van Louis Armstrong. Die heeft de Satchmo.
0: Ja.
1: mijn onkel Peter is ook een jazzfanaat. Ik hou ook echt wel van jazz. Ik zou het ook willen kunnen, dus in een ander leven zal ik misschien ooit een keer improvisatie aan de muziekschool volgen. Het stuk dat we gaan horen ook, zie je de chemie tussen de twee. Het is echt iets dat ik graag zou...
0: Tussen de twee, want het is een versie van Sugar, That Sugar Baby of Mine, waar Louis Armstrong samen zingt met Bing Crosby, de crooner en de jazzman.
1: En ze vinden elkaar ook. Je voelt de chemie, vind ik, en de grapjes die ze tussendoor maken over suiker.
0: Want chemie, straf dat je dat woord neemt, ze halen de chemische formule van suiker uit elkaar.
1: Je moet, en dextrose, glucose, je moet goed luisteren hoe dat ze aan het dollen zijn met elkaar daarover. Maar voor mij persoonlijk, de suikerstructuurformules, dat is een ver verleden dat ik liefst vergeet. Eerste jaar geneeskunde was op dat vlak pure wetenschap.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk moet je gewoon luisteren.
0: Ja,
1: het is plezant, het is een ander genre. Het is een genre dat mijn echtgenoot speelde in de big band.
0: Mm-hmm.
1: Dat is leuk.
0: Heel leuk, hier zijn ze.

0: De twee, Armstrong en Crosby, iemand schreef ons hier. Ze zaten ook samen in High Society, maar hier zongen ze Sugar, geweldig nummer, met inderdaad het gedol met de suikerformules.
1: Ja. Ja.
0: Heel knap, dankjewel Louis Ide. Trouwens, de cornet is blijkbaar een instrument dat je tegenwoordig ook wel eens aan je lippen zet.
1: Wel, dat is een groot woord, maar ik zet het soms een keer aan mijn lippen. En dan is er iemand van de fanfare van Velzeke, Machtel, die mij wat instructies gegeven heeft. Anders krijg je er niets uit. En de bedoeling
0: vandaar
1: was
0: dat je het ook zo goed kan beschrijven in het boek, natuurlijk.
1: Juist, ja. Ja. Ik vond ook dat ik het moest spelen om het te kunnen beschrijven. Maar ook gebruik ik het voor af en toe een keer een happy birthday te spelen. Dat lukt al.
0: Oh, ja, ja.
1: Maar meer moet je er niet van verwachten.
0: Ja. Als student heb je nog in de Doxbar gewerkt en daar ook zelfs nog muziek ensembles binnengehaald.
1: Ja, dus ik was altijd een actieve student ook. In Kortrijk ook trouwens. We hebben een Kula-koor opgericht met een paar mensen. Een Kula-klied geschreven. En dan in Doxbar in Leuven zat ik in het kernpresidium voor Doxbar. En dat is zorgen dat er tappers zijn, dat er plaatjes gedraaid worden, dat er kuist is, inkoop van drank en zo. En ook rockconcerten organiseren, de donderdagavond, zoals Humo's Rockfinale is nog bij ons geweest.
0: Ja.
1: Maar de zondagavond was zo'n doodse avond. En ik dacht, tja, zullen we hier geen klassieke avond van maken? En ik heb dan een briefje Ad Valvas in het Lemmens Instituut hangen. Dat is vlakbij Doxbar.
0: Ja.
1: En tot mijn grote verbazing was er daar enorm veel respons op. En hebben wij elke zondagavond klassieke avond kunnen...
0: Maar
1: dat was niet alleen klassiek. Dat was ook jazz, jam sessies. En ook twee keer de big band van Lemmens met Frank van Hanni. En toen hadden we al een bras met de buren. Want dan ging het zo luid. Maar dat was wel zalig. Dus ook weer big band.
0: Fantastisch. Toch terug naar de koorwereld. Colimando, je zei het er straks. Op 18 jaar moest je dat koor uit. Maar die liefde is gebleven. En hier komt ook Bach en je liefde voor knapenkoren samen in een opname met het Tulzer Knabenkoor. Daar hebben we moeten naar zoeken. Hè. Naar dat motet. Ja. Kom, Jezus, kom.
1: Ja. Prachtige muziek, maar ook een stuk nostalgie voor mij. Tulzer is ooit naar Roeselaar gekomen met Gerhard Schmidt-Gaden. Die onlangs
0: oprichter, hè?
1: Ja. Is onlangs overleden. Hè. Mm-hmm. Dat was een prachtig concert. En Kom, Jezus, kom is gekozen omdat die kom is voor mij, dat is een gevoel, hè, zowel smekend als een beetje bevelend. Zo. Ik vind het prachtige muziek en ook, het is enorm complex. Die motetten zijn soms 6-8 stemmen. En toch hoor je dat niet. Dat versmelt. Ik denk dat Bach ten top is. Veel prachtige muziek.
0: Dat Tulzer Knabenkoor heeft trouwens met Nicolas Harnoncourt nog die heel bekende Bach-opname gemaakt.
1: Ja.
0: Zij zingen dat echt alsof dat ze ermee geboren zijn, hè, met die Bach.
1: Ja, en die hebben zo... dat is zo een... Dat timbre van die knapen... Eens je zelf in een knapkoor gezongen hebt, dan wil je niks anders meer horen. Dat is een soort toegelaten instabiliteit van die stem, die nodig is. Ik vind dat nodig. En dat is helemaal anders dan een vrouwenstem, waar de tremolo's voor mij soms te steriel zijn. En dus die kleine instabiliteit, omdat die stemmen soms niet altijd heel goed gevormd nog zijn. Ze zijn in ontwikkeling. Pas op, bij die topkoren zijn ze dan zodanig getraind dat dan wel weer wat uitvlakt. Maar toch. En ik vind ook dat er een onderscheid is. Dus de Tulzers kunnen niet vergelijken met Kings. En kunnen niet vergelijken met Escovania. Dus ze hebben elk een eigen timbre ook.
0: Ja. Nee, kan je ze op het gehoor herkennen?
1: Hangt er vanaf elk stuk. Geen quiz.
0: Kom, Jezus, kom. We hebben het gevonden. Het is een live-opname gemaakt in oktober 96 in het Benedikt Beuern Klooster. En inderdaad, Gerhard Schmidt-Gaden, die daarmee begonnen is, als hij zelf nog maar 19 was. Het was oorspronkelijk een zingend groepje van een scouts.
1: Oh, dat
0: was die. Ja. Met dus dat befaamde Tulzer Knabenkoor.

0: Het motet Kom Jezu Kom van Johann Sebastian Bach. Een dringende smeekbede die uiteindelijk wordt lustig en ja, koraalachtig neergelegd. Prachtig. Het Tulser Knabenkoor zong onder leiding van professor Gerhard Schmidt-Gaden, inderdaad in april dit jaar overleden. En het was de keuze van Louis Ide die hiermee al het tweede knabenkoor aan zijn muzieklijstje toevoegt. En we zijn er nog altijd niet. Ja, een van de dingen, zo schreef je me ook, die je mensen graag cadeau doet, is het boek dat Injas Bosuit maakt, hè? Bach na dag, een jaar vol hemelse muziek.
1: Ja, dat ligt thuis. Ik heb dat niet uitgelezen. Dat ligt thuis en dan af en toe blader je daar eens in en lees je een stukje. Het is een heel mooie uitgave, dus voor muziekliefhebbers kijk, een tweede boek dat we kunnen aanraden. Dus als ik tijd heb, lees ik graag nog een boek, maar meestal is dat op vakantie. Mm-hmm. Door het jaar is er echt geen tijd meer.
0: En zo heb je heel de Beethoven-biografie verslonden, heb ik begrepen.
1: Ja, verslonden inderdaad. Ik kan niet zeggen in één trok uitgelezen, maar toch op een paar dagen tijd. Ik heb daar... Daardoor luister ik anders naar Beethoven, door dat boek.
0: Welk opzicht? Hoe luister je dan anders, gekleurd door de biografische...
1: Je begrijpt het misschien meer iets van de componist. En je kan veronderstellen waarom dat hij dan die muziek gemaakt heeft. Dat is een veronderstelling, je kunt nooit zeker zijn. Maar dat helpt wel om bepaalde stukken misschien beter te begrijpen.
0: Bach of Beethoven, een moeilijke keuze, als je er maar één mag meenemen...
1: Moeilijk, maar dan zou ik toch Beethoven nemen. Ja. Dus de grote drie, Mozart, Bach en Beethoven, geen discussie, maar dan zou ik toch Beethoven. Die, ook het verhaal, de mens is zo wat ook getormenteerd, maar heeft ook wel gelukkige periodes gehad. Je ziet dat dan, dat hij toch magistrale stukken brengt, ook buiten, out of the box, totaal out of the box. Van in het boek heb ik dan... De jazzy sonate ontdekt.
0: Ja, de boogie-woogie variatie.
1: Ja, ongelooflijk. Ik vraag mij af hoe dat de mensen in die tijd daarop gereageerd hebben.
0: Mm-hmm. Natuurlijk, als iemand doof is, of misschien, kan die ook niet meer beïnvloed worden door wat hij hoort.
1: Ja. Nu, ik ben geen neuskeloorarts.
0: Nee.
1: Ik weet niet wat de impact daarvan zou zijn. Maar in ieder geval is dat fenomenale muziek. En nog een maand geleden zat ik bij mijn vriend Stefan. En die kwam af... Soms is sociale media ook wel leuk. Er kwam af met een filmpje van Barenboim die een masterclass gaf. Mm-hmm. Dus al zo'n dingen vind je er ook op. Hè.
0: Ja.
1: En die was aan het uitleggen aan de pianist hoe dat hij die sonate best zou spelen. En het mooie was dat die woorden... dat je die kon horen en vertaald wist in de muziek. En... Ja, als we bij elkaar binnenspringen, dan babbelen we wel een keer
0: over. Ja, Stefan is fluitist.
1: Ja, heeft wel de fluit aan de haak hangen. Heeft ondertussen de fluit weer opgenomen. Heeft ook een aantal opnames gedaan met zijn echtgenote die helaas overleden is. Mm-hmm. En af en toe draaien jullie dat nog.
0: Ja.
1: Mooie muziek.
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Dat proberen we. Dus die boogie-boogie variatie, we gaan naar luisteren. Dat is die sonate, 32e sonate, die uit twee delen bestaat. En dus het begint natuurlijk in het tweede deel.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk een heel lang stuk. Dus ik heb een stukje genomen nog van de Arietta. En dan zodanig dat we er mooi in lopen. En natuurlijk iedereen merkt het. Je vroeg wel de meest jazzy one. Heb je dan zelf de verschillende versies van Barenboim beluisterd?
1: Ik heb er een aantal beluisterd. En ze verschillen wel. En dat is ook mooi in uitvoeringen dat kan verschillen. Mm-hmm. Barenboim is ook wel... ongelooflijk pianist. Ook een bijzonder man. Hè. Heeft drie nationaliteiten.
0: Ja,
1: hè. Argentijns, Israëlische en Palestijnse. Dat zegt veel van
0: vandaag. Ja, want hij steunt eigenlijk ook het Palestijnse volk.
1: Ja,
0: hè.
1: Inderdaad. Dat is een figuur. Soms moet er... dat moet niet altijd. Hè. Muzikanten die dat niet willen, maar sommigen willen ook iets buiten de muziek betekenen. En dat is een keuze. Maar bovenal is het een schitterende pianist.
0: Ja.
1: En die uitvoering is...
0: Dat was toen nog maar ongeveer 15 à 16 jaar oud. Hè?
1: Ja. Dus... Maar misschien is dat dan de leeftijd dat zo...
0: Dat ook onstuimig.
1: Ja, het onstuimig moet. Ja.
0: Absoluut. Hier gaan we.

0: En zo gaat het nog eventjes door dat prachtige tweede deel uit de 32e pianosonate van Ludwig van Beethoven met Daniel Barenboim. En wie dit nog nooit eerder hoort, moet toch ongetwijfeld gedacht hebben dat er hier plots ragtime of zo.
1: Ja.
0: Geweldig. De eerste opnames van Barenboim uit 1959. Goed, ondertussen kregen we inderdaad ook al zelfs een berichtje van goede vriend Stefan Geysens.
1: Ja. Over de vibrato's.
0: Over de vibrato zingen. Op naar Argentinië. Mm-hmm. Daar heb je de tango ontdekt. Die kende je ongetwijfeld al.
1: Ja, maar door het zelf eens mee te maken en te beleven, verandert dat. En toen had ik het idee, ooit moet dat in zijn dikkele doorgaan. En dus op een dikkele kermis hebben we dan is er een koppel gekomen, Ricardo uit Gent, die een initiatie gedaan heeft voor de dorpelingen. Dan een demonstratie met het orkest van Tango Cerrotos. Echt top, die gaan ook internationaal. En dan mochten we kijken met een glaasje Malbec. En dan zelf. Maar ook de muziek was prachtig. En dat is eigenlijk wel mooi, vind ik, ook met die orgel en stille film, of dans en muziek. Muziek is ook niet iets die in een vakje zit. Het is brede kunst.
0: Ook filmmuziek, hè?
1: Ja, filmmuziek. Vele films zonder de muziek zouden niets voorstellen. Het is ook een mooie toegangspoort om klassiek te leren kennen. En nu zie je vaak John Williams bijvoorbeeld wordt nu overal. Ja, de man is al heel oud, maar zijn tributes en cd uithouden zeer goed. Ik vind dat ook leuk trouwens dat de filmmuziek op die manier gewaardeerd wordt.
0: Dan heb ik goed nieuws, want op 10 oktober is hier een hele zaterdag de original soundtrack, allemaal filmmuziek. Geen liefhebber weliswaar, maar kijk.
1: Ja, dan zou ik toch moeten luisteren, maar s'avonds hebben we een concert in Dikkelen. Gospel die komt dan langs. Kan in uitgesteld mm-hmm. Relais misschien een keer luisteren. Maar het is effectief zo, vind ik, dat de combinatie van kunsten soms mooi kan zijn. Ik verbaas er mij soms over, als je in een museum wandelt, dat er geen muziek is. Het is stil. Mm-hmm. Soms is dat goed. Maar als je bijvoorbeeld een bepaalde tentoonstelling zou doen, zou je kunnen.
0: Onlangs in het KMSKA Zingend Rood,
1: ja,
0: daar had je een zaal waar
1: de
0: Debussy weer klonk.
1: Ja, wel. Dat zou wel meer mogen gebeuren.
0: Mm-hmm.
1: Dus een vriend van mij, Ivo, die organiseert zo 3 keer per jaar hedendaagse kunst in een huis, waar je jonge kunstenaars aan bod laat komen. En er zijn er zo echt toppers in Vlaanderen. En dan doet hij daar dikwijls een act bij. En dat is zo de mix van van diverse
0: kunsten. Ja, en soms pakt de mayonaise heel goed, hè?
1: Ja. En soms wringt dat wel een keer, maar dat is niet erg.
0: Kan je zelf goed tango dansen uiteindelijk?
1: Nee. Don't mention the war. Thuis zullen ze dat wel appreciëren, maar nee.
0: Nee, maar naar luisteren wel. Nu,
1: ja,
0: Astor Piazzolla, de meest uitgelezen. Het zijn eigenlijk kunsttango's, zal ik ze nu maar noemen. Adios Nonino.
1: Ja.
0: Waarom precies dat? Heb je daar nog een bepaalde herinnering aan?
1: Niet direct, maar het is een van zijn mooiste, vind ik. Hij is minder bekend ook. En het is inderdaad wel, die tango's zijn moeilijker dansbaar.
0: Mm-hmm.
1: Dat is de bedoeling niet, denk ik, van er ook op te dansen. Allee, maar zo'n expert ben ik daar niet in. Maar het is wel fenomenale muziek om naar te luisteren. Mm-hmm. Als hij het zelf speelt, is het nog een extra meerwaarde.
0: Daar hebben we voor gezorgd. Hij is hier op bandoneon en zijn quintet. Adios Nonino.

0: Adios Nonino, het persoonlijk afscheid dat Astor Piazzolla schreef voor zijn vader Nonino. Die was omgekomen hier met het Quintetto Tango Nuevo dat hij in 1960 oprichtte. Dit was een uitvoering van 1961. Die we draaiden voor Louis Ide, die de tango zelfs naar Dikkelen haalde. Ja, er is daar in Dikkelen toch al heel wat gepasseerd. Want Gospo, die vertelde je nu, komt er ook binnenkort optreden. Zeker de moeite om eens naar de Zwalmstreek af te zakken. Hè?
1: Ja, en ook te gaan wandelen. In Dikkelen bestaat 1200 jaar. Hè, een heel verhaal. Zelfs graaf Egmond is langs geweest in Dikkelen. En heeft naar zijn vriend geschreven dat hij een pot bier, goed bier, in Dikkelen gedronken heeft.
0: Dus, kijk.
1: Dat wil wel wat zeggen. Hè?
0: Volgend jaar is Beethovenjaar.
1: Ja.
0: Kijk je er naar uit?
1: We gaan ook nieuwe concerten plannen. En een van de concerten is een quatremain dat we gaan plannen met Alexander de Klerk en Jonathan Ide. We hebben gevraagd, doen een quatremain. En ik heb stilletjes gevraagd, er is zo één klein stuk. Ik denk dat het een soort studie is, maar bestaat een quatremain van Beethoven? Stilletjes gevraagd, zouden dat kunnen doen? Mm-hmm. Dat zou wel mooi zijn.
0: Ja. Alexander de Klerk, nog twintiger.
1: Ja.
0: Bij ons hier. En Jonathan Ide, dat is dan van de andere tak van de Ides.
1: Ja, dus in de familie zijn er wel wat muzikanten, professionele muzikanten. Ja. Dus Jonathan en Ruben zijn de zonen van Hendrik.
0: Ja. Jonathan pianist, Ruben violist, Hendrik violist.
1: En zijn ook al in Dikkelen komen spelen.
0: Ja, geweldig. Over naar dat boek waar al een aantal luisteraars naar gevraagd hebben. De Verenigde Vrienden. Je vierde roman, nu maandag wordt die voorgesteld. Verschenen bij uitgeverij Witzand. Daar zit heel wat muziek in. Hè, want je vernoemt zo'n fanfare. In dit geval is het echt een fanfare. Geen harmonie of brassband, fanfare. Ja. Daar zit ook een sleutelhoofdstuk, zal ik het nu maar noemen, zonder veel te verklappen. Waar de Verenigde Vrienden mogen deelnemen aan zo'n befaamde Maria-processie tijdens de Semana Santa in Andalusië.
1: Ja.
0: Dat heb je duidelijk ook zelf meegemaakt, want je beschrijft het zo goed.
1: Het is een aanrader voor iedereen. Of je nu gelovig bent of niet, maakt niet uit. Je kunt niet onbewogen blijven als je dat meemaakt. Je kan dat in de Semana Santa in Malaga, Sevilla en de grote steden. Je kunt het ook in een klein dorp doen. Die zijn dan kleiner, maar daarom niet minder.
0: Mm-hmm.
1: Dus die processies gaan uit. Dat zijn zo brotherhoods en sisterhoods. Van
0: gildes, hè?
1: Ja, gildes. En ook al vrouwelijke gildes, dat verandert. Sommigen doen het vanuit hun geloof, anderen doen het vanuit traditie, van vader op zoon of moeder op dochter. Antonio Banderas, de acteur, komt ook elk jaar naar Malaga, maar die kruipt eronder, dus je kunt hem niet zien.
0: Die draagt mee die passos, die grote processiebaar.
1: Dus, maar je hebt er meestal 50 die eronder zitten, 50 van voor en 50 erachter, op die hele grote. Ja. Dus, en dan één die de bel doet, wanneer dat omhoog gaat en stappen.
0: Ja.
1: Meestal hangen die straten dan vol met wierook, dus die geuren, die ambiance. En dan op een bepaald moment, ook in kleine dorpen, dat was echt wel mooi. Het was een klein dorp, die processie stopt aan een deur en dan kwam een jonge man, 30 jaar, en die zingt dan, de Fletcha noemt dat, een melancholisch lied. Het is muisstijl dan, je hoort niets, enkel dat. En dat is prachtig. Je moet dat eens meegemaakt hebben.
0: Mm-hmm.
1: Dat moet je op je bucketlist zetten.
0: Ja, kijk. En je noemt zelf drie stukken die daar te horen zijn. Ik heb ze eens opgezocht en één was ook nog goed van duurtijd. Hè, want ze zijn lang onderweg, dus veel van die bandas zijn echt lang. Dit is Mater Mea van Ricardo Dorado. Wat dat wel jammer is, het is geen opname van op straat.
1: Nee.
0: Maar, want dat maakt toch nog verschil, denk ik.
1: Ja, absoluut. En mensen, het is daarom dat ik zeg, ze eigenlijk moeten langsgaan. Het is een opname, het geeft een beetje de sfeer. Het is zoals het orgel in de kathedraal.
0: Mm-hmm.
1: Moet je eigenlijk ook in de kathedraal. Dus maar goed, het geeft een idee. Je hoort ook die typische Spaanse trompetten, die toch wel wat anders zijn dan de onze. En ik gebruik dat ook om die muziek om een context in het boek te creëren, dat je een gevoel hebt. Mensen die het muziekstuk kennen, komen dan in die sfeer terecht. Mensen die het niet kennen, kunnen het opleggen en beluisteren tijdens als ze lezen.
0: Ja.
1: Ze doen maar.
0: Ja, er komt flink wat muziek. Maar wij gaan dus nu eventjes naar Andalusië met die Mater Mea. En we zullen er alles bij denken. En verder moeten mensen maar je boek lezen. Hè?
1: Ja, prima.

0: Mater mea van Ricardo Dorado. Jammer genoeg een studio-opname, want het effect van zo'n fanfare die in zo'n processie stapt met heel veel volk op straat en dan de geur van wierook. Ja. Dat is toch inderdaad...
1: Dat moet je meemaken.
0: Dat moet je meemaken. Goed, dokter Ide, veel dank daarvoor. Knapenkoren, we zijn nog altijd... ze aan het verzamelen. We hebben een Engels gehad, we hebben de Tulser knapenkoor gehad en nu we toch in Spanje zijn.
1: Ja.
0: De Escolanias.
1: De Escolanias. In Escolania del Escorial is een dikle geweest. maar het broertje heb ik nog mooiere herinneringen aan. L'Escolania de Montserrat. Ook met Culimando. Arnold kende Cigara.
0: Catalonië. Ja,
1: in Catalonië inderdaad. Ja. Arnold kende Noël Cigara, de toenmalige koordirigent. En heeft het geregeld dat wij... dus die zingen elke middag een Maria-lied, L'Escolania. En wij mochten vlak ervoor ook een Maria-lied zingen. Dus dat was wel een belevenis.
0: Wat heb je gezongen toen?
1: Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen.
0: Oh, prachtig. Ja.
1: Op het moment zelf misschien dat je dat als jonge knaap niet echt beseft. Maar nadien wel. Dan dacht je van, verdomme, daar hebben we toch maar staan zingen. Opnieuw dus een knapenkoor, ander timbre. Vroeger trouwens zongen ze iets meer in de keel. De Latijnse knapenkoren hadden zo iets meer druk op de keel. De laatste opnames zijn zachter en mooier ook, vind ik. Ik denk dat Noël Cigara ook al overleden is ondertussen.
0: Ik kies hier specifiek voor een Ave Maria van Schubert,
1: ja.
0: Maar er is wel een draai aangegeven die maakt dat helemaal anders klinkt. Hè?
1: Ja.
0: Nat Vivancos
1: heeft het bewerkt.
0: Een Catalaanse componist. Ja,
1: en ik vind dat hij het nog beter gemaakt heeft. Het is aan de luisteraar om te oordelen, maar het is ik vind het een pareltje.
0: Waarom vind jij het beter? Wat is eraan veranderd?
1: Ik kan wel moeilijk
0: heeft
1: zijn.
0: Er eigenlijk nieuwe harmonieën aan toegevoegd en daardoor wordt het bijna meditatiever.
1: Ja.
0: Zo, hè?
1: Het is minder het lied van Schubert.
0: Mm-hmm.
1: Snap je wat ik wil zeggen?
0: Ja.
1: Het is melodischer ook. De combinatie met een knapkoor en een orgel op de achtergrond ook. Soms kan ik het ook niet onder woorden brengen, het is een gevoel gewoon.
0: Opgenomen in de basiliek van Montserrat ook, hè?
1: Het
0: staat op een album In Montibus Sanctis.
1: Ja, ja.
0: Ja, het is ook een indrukwekkende plek natuurlijk.
1: Absoluut, ja. Als je daarvan voor staat en je mag zingen, dan denk je zo van ja. En aan de achterkant staat dan de Zwarte Madonna, waar de pelgrims gaan groeten. We hebben ook rondgelopen in het internaat. Het is een internaat. Dus er is onlangs weer een aantal jonge knapen, krijgen dan een soort kazuifel over. Ze hebben echt een traditie. En dat is wel iets dat dus bij ons bijna verdwenen is. Dat is jammer.
0: Ja, want dit is een traditie. Het is een van de oudste knapenkoren.
1: Ja.
0: 700 jaar.
1: Ja.
0: 700 jaar al worden daar jonge knapen opgeleid en zingen die mee de liturgie.
1: Ja. Dus als ik het goed heb, elke dag zingen ze om 1 uur en in de zaterdag is het rustig, denk ik. En de zondag moeten ze dan natuurlijk weer optreden. Maar die krijgen ook wel muzikale en algemene opleidingen. Dat is eigenlijk een internaatschool.
0: Mm-hmm.
1: L'Escolania del Escorial is dat ook zo trouwens. Een gigantisch complex waar alle Spaanse koningen begraven liggen.
0: Ja.
1: Ook de moeite waard om te bezoeken.
0: Ja. Zeg, en wat hebben ze gezongen in Dikkelen?
1: God, nu vraag je me iets. Zeer veel van alles, ook Spaanse muziek.
0: Je laat ze dan vrij om een programma.
1: Daar heb je geen hand in. Het was trouwens eigenlijk dankzij Jan Vermeire, de organist. Ze zijn ook in Kokzijde geweest. En zo heb ik ze ook in Adikle gekregen. Dus het zijn soms korte eindjes.
0: Duurzaam reizen, hè?
1: Ja,
0: twee
1: absoluut.
0: Twee concerten.
1: Ja, en dan zijn ze in de Sint-Baafse, on the spot gewoon, hebben ze een lied gezongen. Omdat ze naar het Lam Gods mochten gaan kijken. Dus... ik had zo'n beetje Culimando-vibes. Bij ons was dat ook zo. Als we soms hadden we geplande concerten, maar soms kwamen we gewoon in een kathedraal in Burger en waren we bezoekers en begonnen we te zingen.
0: Ja. Dat is eigen aan koorzangers.
1: Absoluut.
0: Als ze ergens een goede akoestiek vinden,
1: dan
0: barsten ze nogal spontaan in zingen uit. Goed, hier gaan we dat Ave Maria eens beluisteren en laat ons zeker weten, beste luisteraar, wat u ervan vindt.

0: Louis, ik denk dat je heel veel luisteraars kippenvel hebt bezorgd. Met prachtig Ave Maria van Schubert. Eigenlijk moet je niet meer aan Schubert denken, want het is een nieuw werk geworden. Door Bernat Vivancos, de Catalaanse componist, die ook een tijd lang de Escolania de Montserrat heeft gedirigeerd. Dat hier ook deed. Het is een plaat uit 2014 in Montibus Sanctis. En je vertelde daarnet, ik leg ze vaak op.
1: Ja. Ja,
0: wanneer dan?
1: In de auto. Helaas, door mijn druk leven als ik muziek wil beluisteren, is dat vaak in de auto, als ik onderweg ben.
0: Want naast je artsenjob heb je natuurlijk ook nog je mandaat als secretaris.
1: Ja, een stuk meer achter de schermen, dat bevalt mij ook wel. Dat is een engagement erbij. En dus ik moet wel spaarzaam zijn met mijn tijd en soms... Moet ik al eens een concert schrappen? Probeer er wel een aantal te doen. Ze. Je moet ook tijd maken voor zo'n ding. Maar eigenlijk zou ik nog meer muziek willen luisteren. En dan de auto. Een goede muziekinstallatie in de auto. Bewust daar ook voor gekozen. En dan leg ik deze schijf vaak op.
0: Voilà. We gaan naar Ingrid Vlieter luisteren. Daar heb je ook een mooi verhaal bij. Argentijnse pianiste, maar jij kent ze ook op een andere manier.
1: Ik ontdekte die omdat ze mooie opnames van Chopin en Beethoven hebben. En ik ontdekte per toeval op Instagram dat die ook wat schilderde. En ik zei, dat werkje vond ik wel mooi. En dat is ook weer toch een voordeel van sociale media. Ik stuur een berichtje of ze dat verkocht of niet. En die verkocht dat via Artsy of zoiets. En zo heb ik een klein werkje van Ingrid.
0: Schildert ze? Abstract.
1: Het ene werk... Dat hangt af van uw voorkeur. Hè. Maar het werkje dat ik gekocht heb, vind ik mooi. Het staat bij op mijn bureau. En ik vind dat opnieuw, hè, een muzikant die ook buiten de paden treedt en schildert. Waarom niet? Heel mooi. En het stuk dat ik nu gekozen heb, is een dat ik... sinds corona... op corona moest ik keihard werken in het ziekenhuis.
0: Want je bent ziekenhuishygiënist.
1: Ja, dat was eigenlijk gigantisch toen. 100 dagen non-stop... 15, 16 uur per dag. Maar dan, na die 100 intensieve dagen, werd het iets rustiger. En heb ik mij terug een piano aangeschaft. En ben ik beginnen op mijn eigen terug afstoffen en proberen te spelen. En ik hoorde dus dat stuk van Chopin, die Vlieter gespeeld had. Ik dacht, zou ik dat ook niet kunnen? Ik had ook gehoord in de film The Notebook. Thuis kijken ze daar vaak naar. Een mooie film met Ryan
0: Gosling. Dochters.
1: Maar het is eigenlijk een heel mooie film ook, vind ik, als arts. Omdat het gaat over dementie. De liefde tussen een koppel, maar dan de agressie bij dementie. Heel confronterend. Maar dus de dame van het koppel speelt ook... het stuk dat we straks gaan beluisteren.
0: Prelude nummer 4 uit de 24 preludes voor piano van Chopin.
1: Ja. Thuis zijn ze dat wel een beetje beu gehoord, omdat ik dat tot in de treuren toe zitten oefenen heb. Maar ik dacht, we gaan het toch eens laten luisteren.
0: Natuurlijk, in de liefhebber moet dat kunnen. Hier is Ingrid Vlieter.

0: Het is een van de meest geconcentreerde stukken uit het oeuvre van Chopin. Dus wel goed om mee te beginnen, denk ik, Louis Iden, als je deze prelude, die ook wel eens de bijnaam verstikking krijgt. Ja, het eindigt ook met smortsando. Ja. Dus het moet echt de weg sterven. En blijkbaar wou Chopin het op zijn begrafenis ook gespeeld.
1: Dat wist ik niet. Nee. Dat is bijzonder. Ja.
0: Maar je kan het dus nog altijd.
1: Ik kan het. Er zijn zo 5-6 maten dat ik eerst een keer in de vingers moet krijgen en dan speel ik het op zijn geheel. Mm-hmm. Ja.
0: Leg je nu vaak muziek op als je schrijft?
1: Ja.
0: Of werkt? Ja, of?
1: Eigenlijk altijd. Vaak Clara of Clara Continuo, naar lang. Als ik me echt moet concentreren, moet Clara Continuo zijn.
0: Ja, snap ik.
1: Of ik leg nog een cd op. Voor het schrijven gebruik ik vaak harpmuziek.
0: Ja.
1: Omdat dat rustgevend is. En het is ook een mooi instrument. Het heeft een gelijkenis met orgel in die zin dat het ook pedalen heeft.
0: Ja.
1: ik heb een aantal cd's van Annelien Leenaerts liggen. Dat is eigenlijk een fantastische ambassadrice voor dat instrument. Hoe dat hij dat ook... Allee, een vaste waarde ondertussen is in de Wiener.
0: En of, je moet het toch maar doen, hè? Die auditie halen van de Wiener Philharmoniker.
1: Echt bewonderenswaardig. Maar de harpa is eigenlijk een mooi instrument... die vaak miskend is, vaak op de achtergrond. En er zijn zo'n aantal stukken, ik heb nu een ander stuk gekozen, maar bijvoorbeeld Mavlast van Smetana, heb ik ook met het koor in de Smetana-hal live meegemaakt in Praag, onder leiding van Rafael Kubelik. En dan heb ik ook nog die cd liggen. Prachtig. En ja, als Vlaming, Mavlast, dat raakt mij ook nog eens bovenop. Maar ook de Adagietto van Mahler, de vijfde van Mahler, daar komt het ook prachtig tot zijn recht.
0: Waar we het nog niet over gehad hebben, en dat is toch wel een belangrijk deel geweest van het begin van je carrière. Je hebt ook voor Artsen zonder Grenzen in Soedan, onder andere Zuid-Soedan, gezeten.
1: Ja.
0: Ook daar had je muziek bij, hè?
1: Ja. Van alle soorten. Dus ik had, voor ik vertrok, een aantal cassettes met klassieke muziek en een aantal met 80s en 90s. En de Walkman. U kent het nog. Ik wist dat ik naar een zone ging waar er eigenlijk alleen maar ellende was. En dan had ik wat boeken mee, maar je mocht ook maar 15 kilo meenemen voor 3 maanden. Ja. Dus je moest echt wel boeken wegen. Dus, maar muziek niet. Dus ik had die cassettes mee. Op een bepaald moment, het was zo erg in Zuid-Sudan, dat was in de hongersnood van 2000. Het is nu nog altijd even erg.
0: Het wordt echt vergeten. Het is een echt vergeten.
1: Ja. Je kan nooit conflicten in de wereld afwegen. Rusland, Oekraïne, Gaza. Maar Sudan komt amper in het nieuws, terwijl dat daar eigenlijk verschrikkelijk is. Maar goed. In 2000 was het dus ook was er hongersnood. En dan zijn we daartoe gekomen. En na een tijd begonnen de mensen centjes te storten en kregen wij bijvoorbeeld een radiocassettespeler. En dan konden we dat afspelen voor iedereen. Kregen we ook een rantsoen pintjes. En nu gaan misschien sommige mensen verontwaardigd zijn dat er geld voor pintjes gebruikt werd. Maar je moet je voorstellen, als je daar in zo'n gebied zit, moet je dan om de zoveel weken eruit gehaald worden om een beetje te decompenseren. En toen konden we eigenlijk langer blijven. Dat bespaarde eigenlijk een aantal vlieg. Kosten.
0: Ah, ja.
1: En zo konden wij ook overleven en mentaal wat gezond houden.
0: En muziek heeft je daar echt bij geholpen?
1: Absoluut, ja. Ik had eigenlijk een routine zelfs. Als ik gedaan had in het ziekenhuis, rond 2-3 uur in de namiddag, van we begonnen heel vroeg, dan ging ik naar mijn toekoel, dat is een hutje, waar de slangen en de schorpioenen in de dingen zitten. En dan ging ik onder mijn
0: klamboe,
1: moskietennet zitten, liggen. En dan luisterde ik even een half uurke muziek. En dan was ik weer oké.
0: Fantastisch. We gaan naar Ständchen luisteren van Schubert uit zijn Schwanengezang. Een arrangement dat Annelien Leenaerts zelf gemaakt heeft voor haar harp.

0: Stentken van Frans Schubert met Anneleen Leenaerts uit haar album More Stories, want ze had eerder ook al Vienna Stories uitgebracht. En een grote fan is Dr. Louis Ide, die hier al de hele ochtend onze liefhebber is, tot groot plezier van heel wat luisteraars, want de boodschappen die stromen binnen. Je hebt hier gevoelige snaren geraakt, Louis. Nog een stuk dat je ontroert en wat je er absoluut in wou. Eigenlijk wou je het liefst om ermee te eindigen. Ik vermoed vanwege de boodschap die het lied ook in zich draagt. Maar het is ook een knapenkoor.
1: Ja.
0: Dat van Riga. Ja. En daar heb je eigenlijk ook een heel mooi persoonlijk verhaal bij. Hè?
1: Ja, dus met het koor deden wij vaak aan de uitwisselingen. En dan waren wij gastenzin. En ben ik ook daar gastenzin, in de gastenzin geweest. Het is zelfs zo dat mijn moeder nog altijd contact heeft met het gastenzin in Kuldiga. Waar ik gelogeerd heb. En mensen kunnen zich dat niet voorstellen. Dat was, die mensen moesten hun kinderen naar de grootouders brengen. En dan werd de zetel in de woonkamer uitgetrokken. Zodanig dat wij daar, ik en een kameraad, Jo, die ondertussen schooldirecteur is in Ardo-Jeruzelaren, moesten daar dan slapen. Ja. Dus die mensen moesten hun kinderen naar de grootouders brengen. En dan werd de zetel in de woonkamer uitgetrokken. Zodanig dat wij daar, ik en mijn kameraad, Jo, die ondertussen schooldirecteur is in Ardo-Jeruzelaren,

0: naast de dirigent een directrice. En je mag dat echt, zo'n matron.
1: Ja. Ja. Het woord matrone kwam al in mij op, voilà. Voordat je het zei.
0: En die deelde dan een paar dollar per kind uit als ze opgetreden had. Het was wel zo dat er een kliksysteem was. Als ze bijvoorbeeld in de gastenzinnen zaten en ze gingen niet op tijd gaan slapen, werd er geklikt. Dat moest ook. Het was een sleutelsysteem, dus 3 knapen kregen een sleutel en die zouden geen dollars krijgen. Tenzij dat ze iemand vonden die de regels overtrad en de sleutel doorgaan. Dus die paranoia werd al geïnjecteerd op zo'n jonge leeftijd. En met hun centjes konden ze dan een cola of wat snoep kopen. En nu was er één bij ons, een jonge gast, en die had een gigantische schoenmaat. En die kon geen schoenen kopen, dat was nog in de Sovjet-Unie. Planeconomie, zijn schoenmaat werd niet gemaakt. En dus hij had zijn centjes verzameld en die wou dan schoenen kopen. En mijn moeder nam die mee naar toen bestond dat nog de shoepost. Ja. Dat waren goedkope, goede schoenen. En die jongen, hier met centjes en hij had zo wat basket sloefjes. En hij was dolgelukkig. En mijn ma zei, maar nee, wij gaan dat betalen. Zegt hij, dat is goed, dank u. Maar zegt hij, weet je, dan koop ik toch een tweede paar, want dan heb ik er 2. En mijn ma, nee, nog een paar. En achter de rug heeft hij nog een derde paar, dus echt om zeker te zijn. Dus wij kunnen ons dat eigenlijk niet voorstellen. En dat is dan behuwen in met de Sovjet-Unie. Dat is dat ze prachtige muziekkunst voortgebracht hebben, ook dat stuk. Natuurlijk met een kant, Letland heeft zich altijd afgezet tegen de Sovjet.
1: De Baltische Staten met de zingende revolutie.
0: Voilà. Ook heel gesteld op een identiteit, muziek, dans. En het is weer actueel. Dus een soevereiniteit staat terug onder druk, helaas. Maar ze hebben dus een fenomenale cultuur. En het stukje dat ik wilde laten horen is een dat ik ook vaak opleg en die mij beroert. Het noemt het gebed. Maar het is eigenlijk een universeel gebed. Mm-hmm. God komt niet ter sprake. Het is een wens dat iedereen een zonnestraaltje in het leven krijgt.
1: En dat wil je ook.
0: Dat wens ik
1: alle luisteraars toe wensen. Iedereen zelfs. Ja, het is wel fantastisch, want je hebt 2 LP's meegebracht.
0: Ja.
1: En we hebben daarvoor speciaal uit de stok, want we hebben gelukkig nog ergens wel platenspelers staan, maar speciaal voor jou, met hulp van onze technicus Gert, hebben we dat nog vanochtend ingeladen. De beste versie met het minste gekraak, want het is een opname van de late jaren 80,
0: ja,
1: denk ik.
0: Hè? Ja. Ze hebben het ook gezongen in Roeselare. Ik weet niet meer waar, maar ik weet dat ze het nog gezongen hebben.
1: Luxana.
0: Ja, een heel mooi stuk. Dat zijn ook warme mensen.
1: Je hebt ook lang gecorrespondeerd, nog,
0: ja,
1: blijkbaar.
0: Ja, met een van die gasten heb ik lang gecorrespondeerd. En dus iedere keer schreven we een zet van een schaakbord op. Maar dat duurde lang en... soms gebeurde het ook dat iets niet toekwam. Als we bijvoorbeeld een pakket opsturen met wat koffie en pralines, werd dat soms ontvreemd. En dat was mijn zet weg. Na een paar maanden is het toch in het honderd geloopt. Dat onze
1: nooit geweten hoe dat beslecht is. Ja. We gaan luisteren naar de Riga Cathedral Boys Choir. Onder lijn van Janis Erenstrijds. Met ook weer een mooie orgelpartij erbij.

0: een beetje het gekraak van de plaat.
1: Mooi, hè?
0: Mooi, ja. Absoluut. Ja, en als je op YouTube dat stuk opzoekt, dan merk je dat het ook daar gezongen wordt of heel populair is op die grote feesten. Hè, ja. Dat Let's Zang en Dansfestival, dat blijkbaar al sinds 1873 bestaat, hè, waar zo duizenden...
1: Voetbalstadia vol.
0: Echt waar.
1: Clouseau kan er alleen maar van dromen.
0: Ja, en dan zo synchroon zo'n lied zingen. Ja, ja. Kippenvel, dus, verzekerd. Ja,
1: absoluut, hè. Absoluut.
0: Ja. Louis Ide... De tijd is voorbij gevlogen.
1: Ja, inderdaad.
0: We zijn aan het laatste stukje toe. Nu, je hebt daar net al de naam genoemd. We eindigen met John Williams.
1: Ja.
0: De Mars Raiders March uit Indiana Jones.
1: Ja.
0: Ook een jeugdherinnering.
1: Ja, absoluut. Toen ik klein was, was er een discotheek. Dus het was een bibliotheek, maar voor platen in Roeselare. En ja, dan ging ik gaan grasduinen tussen die platen. Mm-hmm. En dat was ook een periode waar ik veel filmmuziek beluisterde. En dan nam ik dat op cassette. Dat mocht eigenlijk niet, maar goed, als je 12 jaar bent, mag dat misschien wel. Mm-hmm. Maar zo heb ik wel veel respect gekregen ook voor filmmuziek. John Williams, maar ook Ennio Morricone, noem maar op, Nino Rota.
0: Je bent ook echt een filmliefhebber, hè?
1: Ja, kijk te weinig, hoor. Maar ik zie het schone, en als ik een film kijk, ga ik altijd ook luisteren. En als dan een film is met de muziek erbij... Ja, het is soms ook dat ik ga de aftiteling aflopen om te zien wie is de uitvoerder of wat is het stuk geweest. Omdat voor veel films is dat echt een ondersteuning. En het leuke is, ja, Indiana Jones... mijn dochters kijken daar soms ook nog naar. Maar ze kijken vooral naar Harry Potter ook. Ook muziek van. Ja. Van John Williams. En wat ik ook mooi vind, is dat hij dan opnames gedaan heeft met de Wiener Philharmoniker.
0: Ja.
1: Dat is ook een erkenning voor de man. Van, eigenlijk is dat wel goede muziek.
0: Zeker.
1: Je moet daar niet neerbuigen over...
0: Het is die versie die ik gekozen heb. Ja, om je eigenlijk hier de studio uit te laten marcheren. Op naar... ik hoor dat je naar het ziekenhuis moet.
1: Ja.
0: Dus het werk wacht. Wat mag ik je nog toewensen?
1: Het is een cliché, maar een goede gezondheid en veel geluk voor mij en mijn naasten.
0: Kijk, bij deze. En dus maandag wordt dat vierde boek De Verenigde Vrienden boven de doopvont gehouden, te koop of te vinden bij uitgeverij Witsand of bij de Standaard Boekhandel. Heel meeslepend verhaal, met veel humor en af en toe wat ironische trekjes.
1: Ja.
0: Heel veel dank. Wie dit programma nog eens wil herbeluisteren of een stukje gemist heeft, dat kan op het Clara-kanaal op VRT Max. En ik vertel ook nog graag dat ik volgende week Mieke van Hagendoren te gast heb, dokter in politiek en sociale wetenschappen, voormalig vice-rector onder andere van de Universiteit Hasselt, ook jarenlang voorzitter van Nationale Vrouwenraad, dus een druk bezette vrouw die dit jaar teruggekeerd is naar haar vroegere fascinatie voor Hendrik de Man met een volledig herziene biografie. Ik hoop dat u volgende week weer luistert. Ik wens u nog veel plezier met Jasper Kroonen zometeen en Carlo Sio straks. En aan u, Louis Ide, het allerbeste. En tot ziens, hoop ik. Hè.
1: Dank u, tot wel, hè.

0: is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering hervat de onderhandelingen over de begroting. Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen holibies en transpersonen is minderjarig. En we blikken vooruit op het WK wegwielrennen bij de vrouwen straks. Goedemiddag, rond deze tijd beginnen de onderhandelingen opnieuw over de Vlaamse begroting. Dit weekend moet er overlegd worden tot de finish, want maandag wordt minister-president Diependalen verwacht in het Vlaams parlement voor zijn septemberverklaring. Dat is zeg maar de speech waarin hij de grote lijnen van de begroting uiteenzet. Nina Vragen, wat is de planning vandaag?
1: Wel, de gesprekken beginnen met telkens een individueel overleg tussen de topminister van elke partij en de minister-president. Eerst N-VA, dan vooruit en dan CD&V en dan pas vanaf een uur of vier vanmiddag gaan alle ministers samen aan tafel. De bedoeling is nog altijd een inspanning te doen van afgerond 1,5 tot 2 miljard euro.
0: Ja, en vanochtend lekte een opvallend voorstel van N-VA uit in de tijd.
1: Ja, minister-president Diependalen stelt voor om het startbedrag dat ouders krijgen bij de geboorte van hun kind, zowat 1300 euro, om dat te beleggen in een soort groeifonds en dan pas na 18 jaar uit te keren. Dat bedrag zou dan aangegroeid zijn tot ruim 4000 euro en kan dan dienen voor bijvoorbeeld de studies van de jongeren. De bedoeling is om via die beleggingen extra economische groei te creëren en tegelijk de financiële geletterdheid van jongeren te verhogen. De coalitiepartners reageren voorlopig afwachtend, want alles wat te maken heeft met het groeipakket, het vroegere kindergeld, ligt erg gevoelig. Nu, dit is uiteraard maar een van de vele voorstellen die dit weekend zullen worden besproken.
0: Nina, dankjewel. Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen holibies of transpersonen is minderjarig. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Mede uitleg door Wim de Mazeneer.
2: Vorig jaar zijn in totaal 600 haatmisdrijven tegen holibies of transpersonen geregistreerd. De meeste in Brussel, Antwerpen en Gent. En opmerkelijk, in bijna de helft van de gevallen was de verdachte dader minderjarig, zegt Alexander van Hoeken van Vlaams Belang, die de cijfers opvroeg.
3: Dat is toch wel iets dat enorm opvalt, want dat is iets dat we eigenlijk bij weinig andere misdrijfcategorieën dat we zien terugkomen.
2: Uit onderzoek blijkt dat de verdraagzaamheid van jongeren tegenover de LGBTQI+-gemeenschap inderdaad afneemt, onder meer door sociale media. Maar scholen kunnen daar iets aan doen, zegt Thomas Jans van belangenorganisatie Savaria.
4: We zien dat scholen die praten over diversiteit, dat het daar veel beter gaat. En dus we weten wat helpt. Scholen die erop inzetten, die kunnen echt een verschil maken.
2: Maar volgens Savaria is het probleem nog breder en gaat de verdraagzaamheid in de hele maatschappij erop achteruit de laatste jaren.
0: Bij een schietincident op de Houtmarkt in Aalst in Oost-Vlaanderen is vanochtend vroeg een man van 23 gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht, maar is niet in levensgevaar. Twee verdachten, mannen van 23 en 24 jaar oud, zijn opgepakt. Ze zijn intussen verhoord. Het verdere onderzoek zal dan moeten uitmaken of ze aangehouden worden. Het parket heeft een wapendeskundige aangesteld. Vandaag vindt in Gent de eerste patiëntendag plaats voor mensen met amyloïdose. Dat is een zeldzame ziekte waarbij afwijkende eiwitten zich ophopen in organen en weefsels, zoals het hart, de nieren of het zenuwstelsel. Daardoor kunnen die organen beschadigd raken en ernstige gezondheidsproblemen ontstaan. De ziekte wordt vaak laat of niet herkend, zegt moleculair bioloog professor Joost Simkowitz.
5: Het probleem met amyloïdose is dat de symptomen zeer diffuus zijn omdat ze op allerlei organen kunnen ontstaan. Het duurt dan ook lange tijd voordat vaak de diagnose wordt gesteld dat het om amyloïdose gaat en niet om een andere nier- of hartziekte. De vroege diagnose bij amyloïdose is van cruciaal belang omdat de behandeling veel beter werkt in een vroeg stadium voor de schade aan de organen is aangericht.
0: Ook Gilippus kreeg de diagnose. Toen hij kampte met aanhoudende vermoeidheid, verwees een huisarts hem door naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.
6: En daar een hele hoop testen en onderzoeken en 24 uur stalen enzovoort. En dan zeggen ze, ja, we weten dat er iets verkeerd gaat met uw nieren, maar we weten niet wat. Dus we gaan bij u een nierbiopsie doen. En dan hebben ze ook nog een beenmergpunctie gedaan, om zeker te zijn. Toen vlak voor ik naar huis mocht gaan, kwamen ze zeggen, ja, we hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws. Het goede nieuws is, we weten wat u hebt. Het slechte nieuws, u hebt amyloïdose.
0: In België hebben naar schatting 2500 mensen de ziekte, maar exacte cijfers zijn er niet. Oekraïne heeft opnieuw een Russische olieraffinaderij aangevallen. Dit keer in de regio Krasnodar, in het zuiden van Rusland is dat. Er is sprake van een explosie en een grote brand. De lokale Russische overheid bevestigt de aanval en zegt dat 3 mensen zijn omgekomen. Oekraïne heeft die olieraffinaderij al vaker aangevallen. De installatie verwerkt elk jaar 6,6 miljoen ton olie en is een van de grootste in het zuiden van Rusland. Van zijn kant heeft Rusland de afgelopen uren meerdere luchtaanvallen uitgevoerd tegen Oekraïne, waarbij tenminste 6 doden vielen verspreid over het hele land. In de hoofdstad Kiev raakten 5 mensen gewond. De Amerikaanse nieuwszender CNN krijgt geen toestemming om mee te vliegen met het vliegtuig van president Trump. Die reist naar de staat Tennessee om een American voetbalwedstrijd bij te wonen. Normaal gesproken zou CNN in het vliegtuig verantwoordelijk zijn om beelden te maken en dat materiaal dan door te sturen naar andere televisiezenders. Maar eerder deze week verbood Trump CNN en 2 andere media de toegang tot het Witte Huis. Een rechter verplichtte Trump nadien om de getroffen media tijdelijk weer toe te laten. En dat gebeurde ook, maar het bevel van de rechter vermeldde enkel de toegang tot het Witte Huis en zei niets over het presidentiële vliegtuig. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada rijden de vrouwen vanmiddag om 3 uur hun wegrit. Voor ons land is Lotte Kopecky de kopvrouw. Christophe Van de Goor, maakt ze kans op de wereldtitel?
7: Haar tijdrit afgelopen week was goed en het verloop van de koers bij de belofte zal Lotte Kopecky moed hebben gegeven. Als alles mee zit, behoort een derde wereldtitel misschien wel tot de mogelijkheden. Maar toch is er maar 1 echte topfavoriete, Demi Vollering natuurlijk. Al het hele jaar is die Nederlandse de beste renster ter wereld. De Giro, de Tour, Ronde van Vlaanderen, Luik, noem maar op. Een echte slok op. Alleen die ene wereldtitel ontbreekt voorlopig nog op haar palmares. Kan de Nederlandse Vollering straks de kroon op het werk steken of niet? Dat is de vraag van de dag.
0: Vanmiddag blijft het droog met een mix van opklaringen en wolken. Temperaturen tot 21 graden. Morgen na eventueel ochtendgrijs opnieuw zonnig en warm tot 25 graden. Ook begin volgende week blijft het zacht. Maandag kans op wat lichte regen in het westen. Dinsdag zomers warm en tot 28 graden. Vooraan in het nieuws, de Vlaamse regering hervat de begrotingsonderhandelingen. Na afzonderlijke gesprekken tussen minister-president Diependalen en de partijvoorzitters zit de volledige ploeg deze namiddag rond de tafel. Intussen lekte een opvallend N-VA-voorstel uit. Het geboortebedrag van het groeipakket zou belegd worden in een fonds en pas op 18-jarige leeftijd uitgekeerd worden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. Van Knokke-Heist naar Parijs. Beleef Luc Peyre en de bruisende naoorlogse avant-garde in abstractie in overvloed. Een wereld van verticale lijnen, architectuur en internationale ontmoetingen. In Cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Musee in Knokke-Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met de Standaard, de Swa en Clara. Clara serveert met Jasper Kroonen.
9: Een hele goede middag. U hoorde het net na het nieuws. Voor verticale lijnen moet u binnenkort in Knokke-Heist zijn. Wij beginnen Clara serveert vandaag horizontaal met de mooiste van alle dwarsliggers, de Traverso. Dit is een chaconne van Michel de la Barre.

Gabriele Rubio op Traverso samen met Lucas Schneider, Thibaut Roussel en Cécile Chartres. En het is diezelfde Traverso die ons nu een zetje geeft naar het oude Griekenland. Want Lieselotte Wilde en ensemble Apotheosis die namen drie cantates van Nicolas Bernier op met drie mythologische vrouwen in de hoofdrol. En dat zijn Proserpina, Diana en hier Medea.

Sopraan Lieselotte Wilde in de huid van Médée en in een misschien wat minder bekende versie in een cantate van Nicolas Bernier. En ook contratenor Jakub Josef Orlinski die weet altijd wel interessante muziek op te vissen en hij doet daar dan ook altijd iets enorm fris mee. Dit komt uit een opera van Francesco Conti en het is Don Quixote zoals we hem kennen met grote en wispelturige emoties. Haat, wraak en liefde. Of zoals dat bij Orlinski klinkt, odio, vendetta, amore.

Il Pomodoro en Maxim Emelianichev begeleiden Jacob Josef Orlinski in Don Quixote in Sierra Morena. Van Josef Orlinski naar Josef Hector Fiocco. Dat is een Vlaams componist. Die werkte onder andere in de kathedralen van Antwerpen en Brussel. En die Fiocco's, dat was een heel belangrijke muziekfamilie in onze streken. Vader Pietro Antonio Fiocco was bijvoorbeeld de eerste muziekdirecteur van de opera in de hoofdstad. En ja, die muzikale genen heeft hij heel duidelijk doorgegeven. Dit is klaviermuziek van Fiocco, de zoon.

Eduardo Torbianelli speelde de Cantica in re groot van Josef Hector Fiocco. Ja, met die piano lijkt het misschien een beetje moderner, maar het is 18e-eeuwse klaviermuziek van bij ons. En we zullen nog even, of we lijken liever nog even in de 18e eeuw te blijven hangen met een vrolijke gavotte. Die dans was razend populair in de Franse kastelen. Maar het is Sergej Prokofjev die ons beetneemt, want aan het begin van de 20e eeuw schrijft hij zijn eerste symfonie bewust alsof ze uit de tijd van Haydn en Mozart komt. Een klassieke.

Chavottes in overvloed. Eerst die uit de klassieke symfonie van Prokofjev en net nog een tweede van François-Joseph Kosek. Geef mij nu maar uw hand, dame la mano, en nijp er gerust ook eens goed in als u dat nodig zou hebben, want dit is beklijvende muziek van violiste en zangeres Alice Zawadzki.

Ja, kippenvel, hoe die stem van Ali Sawatzki in het ijle lijkt te zweven en dan toch steeds intenser wordt ingekleurd door Fred Thomas op drums en Misha Moul. Ja, kippenvel, hoe die stem van Ali Sawatzki in het ijle lijkt te zweven en dan toch steeds intenser wordt.

Quand je connus en ma pensée, toen ik mijn gedachten begreep. Zo gaat de eerste versregel van het liefdesgedicht van Charles d'Orléans. Maar zeg nu zelf, wie deze muziek hoort, die weet ook wel dat de liefde hier geen happy end krijgt. Ja, en wat doet een man met hartepijn? Die stort zijn hart uit aan de toog. Het is misschien nog een beetje vroeg voor een cocktail, maar dankzij Anouk Stanchouk en Elke de Meester kan ik u nu toch al een muzikale Dark and Stormy serveren. Tot zo, na het nieuws.

0: is 1 uur. Een goede middag, VRT Nieuws, met Peggy de Meijer. De Vlaamse regering zit opnieuw rond de tafel over de begroting. Er zijn opvallend veel minderjarigen betrokken bij haatmisdrijven tegen mensen uit de regenbooggemeenschap. En vanmiddag rijden de vrouwen hun wegrit op het WK wielrennen in Canada. In Brussel zit de Vlaamse regering opnieuw bijeen over de begroting. Dit weekend moet er overlegd worden tot de finish, want maandag wordt minister-president Diependalen verwacht in het Vlaams parlement voor zijn beleidsverklaring. Nina Verhagen, wat is de planning vandaag?
1: De gesprekken beginnen met telkens een individueel overleg tussen de topminister van elke partij en de minister-president. Pas vanaf een uur of 4 vanmiddag gaan alle ministers samen aan tafel en tot nu toe verloopt het overleg in een goede sfeer, zegt minister-president Diependalen.
2: De sfeer binnen is oké. Er wordt ernstig gewerkt en iedereen beseft de zwaarte van de oefening. Maar daar is nog geen onvertogen woord gevallen of wat dan ook. Dus daar is zeker geen probleem.
1: Ja, de bedoeling is nog altijd een inspanning te doen van afgerond 1,5 tot 2 miljard euro.
0: Ja, en vanmorgen lekte een opvallend voorstel van de N-VA uit in de Tijd.
1: Ja, Diependalen stelt voor om het startbedrag dat ouders krijgen bij de geboorte van hun kind, zowat 1300 euro, om dat te beleggen in een soort groeifonds en dan pas na 18 jaar uit te keren. Dat bedrag zou intussen aangegroeid zijn tot ruim 4000 euro en kan dan dienen voor bijvoorbeeld de studies van de jongeren. De bedoeling is om via die beleggingen extra economische groei te creëren en tegelijk de jongeren meer financiële geletterdheid bij te brengen. De coalitiepartners reageren afwachtend tot sceptisch, want alles wat te maken heeft met het groeipakket, het vroegere kindergeld, ligt natuurlijk erg gevoelig. Nu, dit is uiteraard maar een van de vele voorstellen die dit weekend zullen worden besproken.
0: Dank je wel voor de toelichting, Nina. Vanmorgen is aan de Antwerpse Ring een nieuw deel van de zogeheten bypass geopend. Dat is een tijdelijke snelweg die is aangelegd in het kader van de Oosterweelwerken. Het verkeer tussen Antwerpen-Oost en de AFAS-Doom rijdt voortaan over een nieuw stuk van de tijdelijke snelweg. Dankzij de bypass kan de afbraak van een volgend deel van het viaduct van Merksem beginnen. Die werken beginnen donderdag. Het volledige viaduct zal pas in 2028 verdwijnen. Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen mensen uit de regenbooggemeenschap is minderjarig. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Meer uitleg door Wim de Mazeneer.
3: Vorig jaar zijn in totaal 600 haatmisdrijven tegen holebies of transpersonen geregistreerd. De meeste in Brussel, Antwerpen en Gent. En opmerkelijk, in bijna de helft van de gevallen was de verdachte dader minderjarig, zegt Alexander van Hoeken van Vlaams Belang, die de cijfers opvroeg.
4: Dat is toch wel iets dat enorm opvalt, want dat is iets dat we eigenlijk bij weinig andere misdrijfcategorieën dat we zien terugkomen.
3: Uit onderzoek blijkt dat de verdraagzaamheid van jongeren tegenover de LGBTQI+-gemeenschap inderdaad afneemt, onder meer door sociale media. Maar scholen kunnen daar iets aan doen, zegt Thomas Jans van belangenorganisatie Savaria.
5: We zien dat scholen die praten over diversiteit, dat het daar veel beter gaat. En dus we weten wat helpt. Scholen die erop inzetten, die kunnen echt een verschil maken.
3: Maar volgens Savaria is het probleem nog breder en gaat de verdraagzaamheid in de hele maatschappij erop achteruit de laatste jaren.
0: Federaal minister van Gelijke Kansen Rob Beenders van Vooruit zegt dat het probleem van haatmisdrijven tegen de regenbooggemeenschap zich in alle lagen van de bevolking situeert. Vlaams Belang wil dat bij zulke haatmisdrijven niet alleen de nationaliteit, maar ook de herkomst van de daders genoteerd wordt. Maar het probleem is breder, zegt minister Beenders.
6: We zien vooral dat bepaalde politieke partijen ideologisch heel sterk proberen die haat tegen holebies te plaatsen in een groep van allochtonen, in een groep van moslims. En uiteraard zit daar ook een problematiek, maar het zit in tal van lagen van de bevolking, vooral ook bij jongeren die twijfelen aan hun identiteit en die eigenlijk daardoor bijvoorbeeld via het internet, via algoritmes geduwd worden in extreme mannelijkheid, automatisch tegen holebies.
0: Bij een schietincident op de Houtmarkt in Aalst in Oost-Vlaanderen is vanochtend vroeg een man van 23 gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Twee verdachten, mannen van 23 en 24 jaar, zijn opgepakt. Ze zijn intussen verhoord. Het verdere onderzoek zal moeten uitmaken of ze aangehouden worden. Het parket heeft een wapendeskundige aangesteld. Oekraïne heeft opnieuw een Russische olieraffinaderij aangevallen, dit keer in de regio Krasnodar, in het zuiden van Rusland. Er is sprake van een explosie en een grote brand. De lokale Russische overheid bevestigt de aanval en zegt dat 3 mensen zijn omgekomen. Oekraïne heeft die olieraffinaderij al heel vaak aangevallen. De installatie verwerkt jaarlijks 6,6 miljoen ton olie en is een van de grootste in het zuiden van Rusland. Rusland van zijn kant heeft de voorbije uren meerdere aanvallen uitgevoerd tegen Oekraïne. Daarbij vielen minstens 6 doden, verspreid over het hele land. In de hoofdstad Kiev raakten 5 mensen gewond. De Amerikaanse nieuwszender CNN krijgt geen toestemming om mee te vliegen met het vliegtuig van president Trump. Die reist naar de staat Tennessee om een Amerikaanse voetbalwedstrijd bij te wonen. Normaal gesproken zou CNN in het vliegtuig verantwoordelijk zijn om beelden te maken en die te delen met andere televisiezenders. Maar eerder deze week verbood Trump CNN en 2 andere media de toegang tot het Witte Huis. Een rechter verplichtte Trump daarop om de getroffen media tijdelijk weer toe te laten. Dat gebeurde ook, maar het rechterlijke bevel vermeldde enkel de toegang tot het Witte Huis en zei niets over het presidentiële vliegtuig. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada rijden de vrouwen vanmiddag hun wegrit. Om 3 uur beginnen ze eraan. Voor ons land is Lotte Kopecky de kopvrouw. Een derde wereldtitel is niet onmogelijk, zegt Christophe van der Goor.
7: Haar tijdrit afgelopen week was goed en het verloop van de koers bij de belofte zal Lotte Kopecky moed hebben gegeven. Als alles mee zit, behoort een derde wereldtitel misschien wel tot de mogelijkheden. Maar toch is er maar 1 echte topfavoriete, Demi Vollering natuurlijk. Al het hele jaar is die Nederlandse de beste renster ter wereld. De Giro, de Tour, Ronde van Vlaanderen, Luik, noem maar op. Een echte slok op. Alleen die ene wereldtitel ontbreekt voorlopig nog op haar palmares. Kan de Nederlandse Vollering straks de kroon op het werk steken of niet? Dat is de vraag van de dag.
0: Vanmiddag blijft het droog met een mix van wolken en opklaringen en tot 21 graden. Morgen hier en daar kans op ochtendgrijs, daarna opklaringen en tot 24 graden. En ook begin volgende week is het warm, tot 25 graden op maandag en mogelijk zelfs 30 op dinsdag. De Vlaamse regering zit opnieuw samen over de begroting. Na afzonderlijke gesprekken tussen de minister-president en de topministers zit de volledige ploeg deze namiddag rond de tafel. Intussen lekte een opvallend N-VA-voorstel uit. Het geboortebedrag van het groeipakket zou belegd worden in een fonds en pas op 18-jarige leeftijd uitgekeerd worden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Blijf verwonderd. Clara serveert. Met Jasper Kroonen.
9: Een heel fijne middag. U luistert nog steeds naar Clara serveert. Ik kreeg daar straks al fijne berichtjes van heel dichtbij in Brussel en heel ver weg in Frankrijk binnen. Maar ik blijf natuurlijk ook heel benieuwd waar u dit tweede uur Clara serveert luistert. Laat zeker van u horen via VRT Max. En wie er in dat eerste uur al bij was, die hoorde daarnet al wat 18e-eeuwse muziek uit onze streken. Wel, samensteller Greet van Veld is nog eens in dat repertoire gaan graaien. Dit is muziek van Ferdinand Staes. En Staes die had een winkel in Hartje Brussel waar hij een assortiment complet de fortepiano's verkocht. Zo stond het toen der tijd in de krant. Ja, wie zo door die instrumenten omringd is, die is misschien wat sneller gemotiveerd om klaviermuziek te schrijven. Dit is een sonate voor klavecimbal.

Ewald de Meijer in muziek van Ferdinand Staes. En ook dit komt uit eigen land. Nu, dan moet ik eigenlijk de zuidelijke Nederlanden zeggen, want met Alphonse Dijf zitten we nog steeds in de 18e eeuw. Hij stierf in 1727. Er zit dus een jubileumjaar aan te komen, al vrees ik dat 2027 al een beetje gekaapt is door de componist die hier in onze studio altijd over onze schouder meekijkt, Ludwig van Beethoven. Laten we dus maar niet wachten tot januari 27 en Alphonse Dijf nu gewoon op een piedestal zetten.

Twee delen uit het Motetus pro defunctis van Alphonse Dijf door Il Fondamento en La Sfera del Canto onder leiding van Paul Tombrecht. En als de muziek van onze streekgenoot u nog niet helemaal getroost heeft, moeten we het misschien wat verder gaan zoeken. Ik heb hier een est die er ook wel wat van kent. Arvo Pärt.

Fragile e conciliante et lamentate van Arvo Pärt door de Letse pianist Georgis Ossokins. Breekbaar en troostrijk, dat was het zeker. Nu twee mannen die allebei heel goed naar Bach hebben geluisterd. Eerst Keith Jarrett en zijn Fugata for Harpsichord. Het is wel een mopje van Keith, want hij zit wel degelijk aan de piano. Nadien neemt Michel Biselia de eerste prelude uit Das Holtemperierte Klavier onder handen.

Ja, het was Bach, maar dan toch een beetje anders. Zeker met die nikkelharpa van Didier François. Hier samen met Marco Unascari en Michel Biseglia. Vanaf volgende week klinkt Gounod opnieuw in Brussel. Zijn opera Romeo et Juliette die gaat dinsdag in première in de Munt. Daar komt collega Sylvia Broekaert volgende week waarschijnlijk alles over vertellen. En het geeft mij de kans om nu deze nog eens in de playlist te zetten.

Edward Long en onze twintiger Luna de Mol in muziek van Mozart. Daarmee zit Clara Serveert er alweer op. Uw muzikaal middagmaal is verorberd. Of toch bijna, want ik heb nog lunch klaarstaan. En lunch, dat is het tweede deel uit het accordeonconcerto van Gwen Cresens. Betsubara heet dat. Betsubara, dat komt uit het Japans. En dat staat voor de tweede maag die we altijd lijken te hebben voor een dessertje. Wel, dan hoop ik dat u ook een muzikale Betsubara heeft. Want zometeen is er Carlo Sio met nog veel meer verrukkelijke muziek. En met een nieuwe keuze van Clara. Veel plezier samen en laat het smaken.

0: Het is 2 uur. Goedemiddag, 14 nieuws met Peggy de Meijer. In Brussel zit de Vlaamse regering nog het hele weekend samen over de begroting. Er wordt overlegd tot de finish, want maandag wordt minister-president Diependalen verwacht in het Vlaams parlement voor zijn beleidsverklaring. De ministers moeten 1,5 tot 2 miljard euro vinden via besparingen of nieuwe inkomsten. De gesprekken verlopen alvast in een goede sfeer, zegt minister-president Diependalen.
1: De sfeer binnen is oké. Er wordt ernstig gewerkt en iedereen beseft de zwaarte van de oefening. Maar daar is nog geen onvertogen woord gevallen of wat dan ook. Dus daar is zeker geen probleem.
0: Een opvallend voorstel van de N-VA lekte al uit. Het geboortebedrag van het groeipakket zou belegd worden in een fonds en pas op 18-jarige leeftijd uitgekeerd worden. Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen mensen uit de regenbooggemeenschap is minderjarig. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Federaal minister van Gelijke Kansen, Rob Beenders van Vooruit, zegt dat het probleem van dergelijke haatmisdrijven in alle lagen van de bevolking voorkomt. Het Vlaams Belang wil dat bij haatmisdrijven tegen de regenbooggemeenschap niet alleen de nationaliteit, maar ook de herkomst van de daders genoteerd wordt. Maar het probleem is breder, zegt minister Beenders.
2: We zien vooral dat bepaalde politieke partijen ideologisch heel sterk proberen die haat tegen holibies te plaatsen in een groep van allochtonen, in een groep van moslims. En uiteraard zit daar ook een problematiek, maar het zit in tal van lagen van de bevolking, vooral ook bij jongeren die twijfelen aan hun identiteit en die eigenlijk daardoor bijvoorbeeld via het internet, via algoritmes geduwd worden in extreme mannelijkheid, automatisch tegen holibies.
0: Er zijn geen aanwijzingen dat de brand van afgelopen nacht in Roeselaren in West-Vlaanderen is aangestoken. Dat zegt het parket van West-Vlaanderen. Gisteravond laat brak er brand uit bij een afvalverwerkend bedrijf. Er vielen geen gewonden. Het naburige bedrijf werd uit voorzorg geëvacueerd. Meer dan 100 brandweermensen zijn ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Een branddeskundige van het parket probeert nog de oorzaak van de brand te achterhalen, maar sluit kwaad opzet uit dus. Op het Italiaanse eiland Sicilië is er opnieuw hinder voor het vliegverkeer door een aswolk afkomstig van de Etna. Op de luchthaven van Catania kunnen er nog zeker tot 4 uur vanmiddag geen vliegtuigen landen. Vorige maand moesten al honderden vluchten geannuleerd worden toen de vulkaan opnieuw uitbarstte. De Etna is ruim 3300 meter hoog en is een van de meest actieve vulkanen van Europa. Vanmiddag blijft het droog met een mix van wolken en opklaringen en tot 21 graden. Morgen hier en daar kans op ochtendgrijs, daarna opklaringen en tot 24 graden. En ook begin volgende week is het warm. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. De keuze van Clara. Met Carlos Gio.
4: Goedemiddag, welkom. Muziek verbindt generaties, dat hoef ik u niet vaak uit te leggen. Maar deze twee heren mogen dan wel 50 jaar verschillen. Ze kunnen zo grootvader en kleinzoon zijn. En toch vinden ze elkaar in een gedeelde passie, de oude muziek. De een wordt binnenkort 31, heeft ravenzwart haar. En de ander wordt dan weer eind dit jaar 82... Hij heeft wat zilveren haren ondertussen. Theo Team Langlois de Zwart en William Christie.

Theo Team Longrad is zwart en William Christie met muziek van Jacques Aubert, een tijdgenoot van Jean-Philippe Rameau. De muzikanten vragen zich af waarom Rameau geen vioolsonates of vioolconcerto's heeft gecomponeerd, omdat hij blijkbaar heel vaak met een viool in de buurt muziek schreef. De muziek was voor hem, naast het klavensymbool natuurlijk, een manier om bepaalde passages of stukken uit te proberen. Bizar en jammer ergens ook wel dat Rameau de viool enkel deed schitteren in zijn opera's en balletten en dus niet in een vioolconcerto, om maar iets te zeggen. Vandaar dat nieuwe album van Theo Team, Longrad de Zwart en William Christie, Le Violon de Rameau, een ode aan de viool in die muziek van Rameau en tijdgenoten.

In net geen jaar tijd bracht Francesco Piemontesi de twee pianoconcerto's van Johannes Brahms uit. Twee albums, aangevuld dan weer met klaviermuziek van diezelfde Brahms. Francesco Piemontesi met een intermezzo uit het opus 118. Deze sopraan is seizoensartiest bij Bozar. Dat betekent dat we haar de komende maanden nog vaker zullen zien en horen hier bij ons. Maar momenteel is ze ook in het land, want bij De Munt maakt ze haar huisdebuut. Daar zingt ze de rol van Juliette in Romeo et Juliette van Charles Gounod. Dinsdag is het zover, de première van deze productie. Dus toi toi toi aan het volledige team, maar zeker ook aan deze Janine de Biek.

Vanavond krijgt u op Clara meer te horen van deze sopraan, Janine de Biek, want Sylvia Broekaert neemt ons dan mee naar een operaproductie van Alcina, die opera van Händel in München, met Janine de Biek in de titelrol. Hier zong ze een aria uit haar nieuwe cd, Addio Amore, dat is toch wel een veelzeggende titel, en daar past deze aria ook geweldig bij. Ah, Crudel il pianto mio uit Rinaldo, een andere opera van George Frideric Händel. Janine de Biek was hier even de tovenares Armida. Zij is stapelzot op onze titelheld, Rinaldo. Maar de liefde is helaas niet wederzijds. Hij is net op zoek naar zijn geliefde, die Armida heeft ontvoerd naar haar magisch eiland. Net zo bezwerend als dat muzikale eiland van Rita Páez.

No estás obligado a más, een lied van Rita Payet. Ze komt binnenkort naar Europa, ze maakt een tournee, maar helaas geen halte in België. Ze komt wel naar Parijs, Berlijn, Londen, Kopenhagen, dat soort steden. Dus misschien wel een citytrip om dat concert van Rita Payet bij te wonen. Pianist Luca Debargue stort zich op muziek van George Gershwin en op dat nieuwe album krijg je echt wel de verwachte dingen voor een pianist. De drie preludes, zijn pianoconcerto en ook nog eens Rhapsody in Blue. Maar een mooie meerwaarde op dat album zijn zijn eigen 12 etudes van Luca Debargue, gebaseerd op bekende deuntjes van George Gershwin. Elke etude is trouwens opgedragen aan collega-muzikanten en of vrienden, maar het is vooral de 12e etude die ons bijblijft, de meest lijvige uit de reeks, want die bestaat uit 20 variaties op een thema van George Gershwin. En Luca Debargue smijt zich volledig in Summertime.

0: Luca de Barge met zijn variaties op Summertime van George Gershwin. Hij droeg dit op aan Hayato Sumino, het pianofenomeen dat op YouTube al heel wat volgers had en nu een platencontract heeft bij Sony Classical. Misschien zal hij zelf ooit ook wel eens die variaties van Luca de Barge spelen.
1: De keuze van Clara.

Mavis, dat is een a cappella groep van bij ons. Zij zongen net The Goslings van Frederick Bridge. En volgende week spelen ze releaseconcerten in Zulte en Zeelen. Maar er zijn ook meerdere data natuurlijk. En daarvoor hoeft u gewoon even te surfen naar mavismusic.be. Anna Besson blijft zich verdiepen in de fluitmuziek van Mozart. Want na de fluitconcerto's is het de beurt aan de fluitkwartetten.

Anna Besson en Anocte Temporis, een paar muzikanten uit dat ensemble met een fluitkwartet van Wolfgang Amadeus Mozart. Als je met gitarist Yamandou Costa samenspeelt, dan moet je toch wel op wat voorbereid zijn, want hij gebruikt geen partituren, hij kan geen muziek lezen. Alles wat hij speelt, speelt hij op het gehoor. Zo bestudeert hij en studeert hij vooral zijn muziek uit het hoofd. De Franse gitarist Antoine Boyer ging de uitdaging aan. Ze brengen nu een duo-album uit, hun eerste. En ja, dat was zeker de moeite, want ze hadden al samengespeeld op een gitaarfestival in Frankrijk. De klik was er, dus er was ook zeker tijd om eens een duo-album uit te brengen. Estrada Longa.

Ze trokken zich een week lang terug in Lissabon om dit album op te nemen. Estrada Longa met Yamandou Costa en Antoine Boyer, twee gitaristen bij elkaar. Straks is het tijd voor wat glitter en glamour, want we keren terug naar het Hollywood van de jaren 30 en 40 met dat heerlijke vioolconcerto van Erich Wolfgang Korngold. Dat is voor na dit.

0: Sopraan Sandrine Piot en David Cadouche aan de piano met een wiegelied van Richard Strauss. Het blijft klikken tussen die twee, want 3 jaar na hun album Voyage Intime is er een opvolger met de heel eenvoudige naam Conte Verhalen.
1: De keuze van Clara.
0: Erik Wolfgang Korngold. In Hollywood zagen ze hem graag komen, want het was de perfecte timing om mee te stappen in die filmindustrie. Die zat helemaal in de lift. Er was meer werk in de filmstudio's en dus ook voor filmcomponisten, want die filmproducers dachten ook wel, kijk, muziek kan in films drama ondersteunen, iets wat we vandaag nog vaak herkennen in muziek. Korngold was helaas wel een van die vele componisten die voor Wereldoorlog 2 zou uitbreken naar Amerika verhuisde, noodgedwongen. En ja, als immigrant waren ze allemaal op zoek naar een nieuwe wereld, een veiligere wereld, maar vooral, dat was belangrijk, maar zeker toch ook een carrière als dat even kon. Maar die had Korngold uiteindelijk ook, want hij nam zijn kennis van de klassieke muziek en de operawereld gewoon mee naar de andere kant van de wereld, van Wenen naar Hollywood, en tekende daar zelfs een exclusiviteitscontract bij Warner Brothers. Voor die filmproducent schreef Korngold elk jaar 2 soundtracks, met de clausule wel dat hij ook een film mocht weigeren als dat script maar echt niks was. Later zou hij enkele thema's uit zijn filmmuziek plukken en samenbrengen in een geweldig vioolconcerto dat tot op vandaag door heel veel violisten gespeeld wordt en uiteindelijk ook opgenomen. Zoals deze jonge violiste uit Spanje, Maria Dueñas, met Gustavo Dudamel als dirigent van Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela.

En ze moet nog 24 jaar worden. Met veel overtuiging en overgave speelde ze dat vioolconcerto van Erich Wolfgang Korngold, deze Maria Dueñas gloednieuwe opname bij Deutsche Grammophon, met Gustavo Dudamel als dirigent van het Simon Bolivar Symphony Orchestra of Venezuela Homage to High Fats, zo heet dat album. Een andere soort glitter en glamour, ver weg van Hollywood, daarvoor moet u vanavond in Antwerpen zijn, want Antwerp Symphony Orchestra bouwt een feestje. Zoals elk jaar doen ze dat met een grote operaster. En vanavond is niemand minder dan Fatma Said de special guest. Zij treedt op om 7:45 in de Koningin Elisabethzaal en daar zijn nog kaartjes voor. Ik kan u misschien wat warm maken voor die heerlijke stem van Fatma Said.

Ignovara, de band van voormalig twintiger Haroun Iqbal met Lahori Gate. Volgende week vrijdag stellen ze hun nieuwe album voor in Haag Concerts in Gent. En dat album heet Oh, Innocent Heart. Dit is de Matthäus-passie van Johann Sebastian Bach, maar dan in een bijzonder arrangement van Lacqueron en François-Joubert Caillet.

Daniel Trifonov maakte zijn eigen pianotranscriptie, zijn eigen arrangement van dit thema uit The Last of Us, die televisiereeks waarvoor Gustavo Santaolalla de muziek componeerde. Vorige week speelde Camille Thomas nog live hier in onze Clara-studio en dat kan u altijd nog bekijken en vooral beluisteren op de Instagram-pagina van Clara. Ze kwam hier wat reclame maken voor haar gloednieuwe album bij Deutsche Grammophon, Philip Glass, voor cello, alleen maar muziek van die Amerikaanse minimalist, speciaal voor cello. Hier is ze nog met een paar muzikanten met Symphony for Eight van Philip Glass, tot aan het nieuws van 4 uur.

0: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Veel mensen gebruiken te vaak zware desinfecterende schoonmaakmiddelen en dat is niet zonder risico, zeker als er kinderen in de buurt zijn. Dat zegt de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Voor een gewone schoonmaak volstaan water en zeep. Volksgezondheid lanceert daarom de campagne Poets Veilig, want desinfecterende schoonmaakmiddelen die je huid- of luchtwegen kunnen irriteren, zijn alleen nodig in specifieke gevallen. Dat zegt Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
1: Wanneer er thuis een besmettelijke ziekte is, zoals bijvoorbeeld buikgriep of COVID, wanneer je huisdier uitwerpselen heeft doen belanden op de vloer, wanneer er schimmel zijn, dan is het wel nuttig om te gaan desinfecteren, maar ook enkel op de specifieke plekken waar besmetting meest waarschijnlijk is, bijvoorbeeld de deurklinken of de lichtschakelaars.
0: Vorig jaar ontving het Antigifcentrum bijna 800 oproepen voor ongevallen met desinfecterende schoonmaakproducten. Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing, naar aanleiding van een datalek bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen, waaronder ook Giro Jeugd Vlaanderen. Er zouden onder meer profielfoto's en mailadressen gestolen zijn. Financiële gegevens zijn niet gelekt, maar de gehackte data kunnen wel gebruikt worden om frauduleuze telefoontjes te doen of berichten te versturen. Het softwareplatform Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen te nemen. Rond deze tijd vertrekt in Leuven de Pride-optocht van de regenbooggemeenschap. De onverdraagzaamheid tegenover holibies en transgenders neemt toe. Velen van hen krijgen te maken met verbaal of fysiek geweld. Deze week nog ging een video van influencer Jonathan Medaar viraal, waarin te zien was hoe enkele jongeren hem en zijn vriend lastig vielen op straat. En daarom blijft deze Pride-optocht nodig. Dat zegt Ingrid Pelsers van het Regenbooghuis in Leuven.
2: Omdat Leuven ook geen eiland is en wat we ook de laatste week weer hebben gezien van haatincidenten op straat, dat gebeurt ook in Leuven. De kleine incidenten, maar ook de grote incidenten. Want 2 jaar geleden bijvoorbeeld was er een aanslag die men ging voorbereiden op de Pride. En daar zijn we allemaal heel erg van geschrokken. Dus je hebt kleine en grote incidenten en we willen eigenlijk daar keren en samenkomen om te zeggen van ja nee, dat mag niet die richting uitgaan.
0: Op het WK wielrennen voor vrouwen in Montreal in Canada zijn de rensters zo pas vertrokken. Ze zijn zowat 30 kilometer ver in de koers. En Christophe Van de Goor, is er al een vlucht vertrokken?
3: Jazeker, de traditionele. Hè. Een Amerikaanse, een Portugese, een Noorse en een Bulgaarse dame zijn voorop gaan rijden met een bescheiden voorsprong. Voorlopig gaat het er absoluut ontspannen aan toe in het peloton in de aanloop naar het lokale circuit in Montreal. Zo ontspannen zelfs dat er net een val was in het peloton door onoplettendheid, zo leek wel, waarbij onze landgenote Sandrine Tas betrokken was. Dit WK, Peggy, is 180 kilometer lang. Voor de vrouwen is dat een uitzonderlijk lange afstand, dus dat gaat straks ongetwijfeld een rol spelen diep in de finale. Lotte Kopecky, de Belgische kopvrouw, die oogde voor de start heel ontspannen, maar de topfavoriete hier op dit WK is toch de Nederlandse Demi Vollering, nog 140 kilometer.
0: Dankjewel, Christophe. Vanmiddag blijft het droog met een mix van wolken en opklaringen en tot 21 graden. Morgen hier en daar kans op ochtendgrijs, daarna opklaringen en tot 24 graden. En ook begin volgende week blijft het warm. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd.
5: The World of Hans Zimmer. A New Dimension. Van Gladiator en Interstellar tot Pirates of the Caribbean en vele andere iconische films. Beleef de meeslepende muziek van Hans Zimmer. Onder leiding van dirigent Matt Dunkley. Op 29 april 2027 in AFAS Dome. Alle info op greenhousetalent.com. Samen met Clara.
4: De keuze van Clara. Carlos Gio.
6: Goedemiddag, welkom. De fans van het platenlabel Blue Note blijven beter hangen, want we laten 2 nieuwe albums uit hun collectie op u los. Het eerste is Linda. Na 5 albums kiest Lianda Sikakane ervoor om zijn eigen naam als titel te kiezen. Wordt dit dan zijn meest persoonlijke album tot nog toe? Dit is Ubizo.

0: Linda Sikakane met Ubizo.
1: De keuze van Clara.
0: Diane Reeves, de Amerikaanse jazzzangeres, viert volgende maand haar 70ste verjaardag en ook al brengt ze al even geen albums meer uit, ze toert wel nog, maar een passage in België is toch ook alweer even geleden. Hopelijk kan Branford Marcellus daar wat verandering in brengen, want hij kon haar wel strikken voor een nieuw album, Dedicated to You, waarmee ze trouwens ook die concerten zullen spelen. Dedicated to You en Joris Prekler komt zo meteen vertellen waarom dat album onze nieuwe keuze van Clara is.

0: Diane Reeves en het Branford Marsalis Quartet met They Say It's Wonderful, een nummer van Irving Berlin. En dat zeggen we ook wel over dat album waarop het staat, Dedicated to You. Dat is de nieuwe keuze van Clara. Joris Prekkeler, Diane Reeves wordt binnenkort 70 jaar ondertussen.
1: Mm-hmm, klopt.
0: Was je verbaasd toen je hoorde dat ze plots weer zou samenwerken met Branford Marsalis?
1: Nee, absoluut niet. Hè. Dat is een beetje een constante in het oeuvre van beide artiesten. Hè. Natuurlijk, zij is niet de minste. Zij is voor mij nog altijd een van de grand dames van de jazz. Hè. Zeker bij het Blue Note label, waar ze ook debuteerde. Hè. Na het overlijden van Cassandra Wilson is zij eigenlijk nog een van die grote jazzzangeressen. En het is eigenlijk toetucht om ze nog eens in dit repertoire te horen. Hè. En dan aan de zijde van in die samenwerking met Branford Marsalis. Ja, toch wel uniek, vind ik.
0: Ja, Dedicated to You. Voor vele fans van jazzmuziek zal het wel een belletje doen rinkelen.
1: Klopt.
0: Het verwijst naar dat toch wel ja, bijna iconische album van John Coltrane, die deze week 100 zou geworden zijn, moet ik zeggen.
1: Hebben we uitgebreid gevierd op klaar?
0: Ja, inderdaad, absoluut.
1: Nou, ik ga daar toch zeker nog eens naar luisteren.
0: Ja, op VRT Max, live vanuit de AB in Brussel
1: zeker
0: afgelopen week.
1: Zeker de concert van James Brandon Lewis. Hè?
0: Prachtig, prachtig. Maar ja, kijk, dus nu is er dan toch ook een soort van hommage vanuit die hoek van Diane Reeves en Branford Marsalis. Waarom denk je dat hij net aan dat album een eerbetoon wilde brengen?
1: Ja, hij is niet de eerste dat met dat materiaal, dat repertoire aan de slag gaat. Hè. We hebben voor hem ook al Kurt Elling gehad, die ballet van Johnny Hart met John Coltrane al heeft aangepakt, om het zo te zeggen. Branford Marsalis is ook niet, het is ook niet zijn proefstukje geweest. Hij is al aan de slag gegaan met bijvoorbeeld The Love Supreme, live opgenomen in Amsterdam. En dit past dan eigenlijk wel een beetje in dat rijtje. Dat is, zoals je zei, een memorabel album. Johnny Hartman en John Coltrane, 1963. Het zijn ballades. Wat ik heel, het is die momentopname in het oeuvre van Coltrane is belangrijk, omdat hij is de wereldster, de virtuoos, de man met een verbluffende techniek, een ver doorgegeven chromatiek. En hij is gekend om zijn sliertjes, zijn sheets of sound, dat een hoogtepunt bereikt in Giant Steps. Maar anderzijds, naast die virtuositeit heb je wel dat contrast, die dualiteit bij Coltrane, dat hij vooral ook ballades kan spelen. Die lyriek, en dat zien we al heel vroeg bij Coltrane. Coltrane beheerst die balladekunst. Als je Coltrane in een ballade of een ballad hoort, dan weet je, dit is Coltrane. En dit album is eigenlijk na de ballads, voor het grote Impulse-label, komt dit eraan. En weerom, die ballades staan centraal, maar dan ook die baritonstem van Johnny Hartman. En Coltrane was zo onder de indruk van die stem dat hij eigenlijk zich heel nederig opstelt. Hij wacht ook op bepaalde momenten om pas dan te soleren. En dat is prachtig. En die lijn wordt doorgetrokken door Branford.
0: Ja,
1: wat ik zei van dat contrast, die dualiteit tussen dat hypervirtuose wat we kennen van Branford. Ja. En dan anderzijds toch de balladekunst, die lyriek, dat vinden we terug in het album.
0: Ja, is het al een soort van herinterpretatie of wordt er toch links en rechts wat geëxperimenteerd met die stukken?
1: Je voelt dat ze daarop verder bouwen. De Diane Reeves ook. Maar wat ik heel mooi vind, is ook het respect voor de traditie. En proberen iets nieuws te creëren vanuit het respect voor dat moment van Coltrane en Johnny Hartman.
0: Ja. En dan krijg je plots een vrouwenstem te horen, hè?
1: Ja, absoluut, absoluut. En dat is heel mooi, want dat maakt natuurlijk wel het verschil met Elling, met Kurt Elling, die dat destijds heeft gedaan. En een ander moment toen was op Jazz Millen, en voor mij was José James met Jeff Neve, die ook dat repertoire vastpakte en ermee aan de slag gingen. En als we dan toch even bij Jazz Midland zitten, Diane Reeves was trouwens een van de duurste artiesten die, uit de geschiedenis van Jazz Midland.
0: Nee.
1: Ja, absoluut.
0: Oeh, gemaaien.
1: Toen al een diva.
0: Toen al, ja.
1: En John Coltrane was destijds een van de best betaalde jazzmuzikanten ter wereld.
0: Kijk, deze diva mag een beetje aan de kant gaan staan. Ze mag een slokje water nemen, want we gaan naar een ander nummer luisteren op het album Central Park West. Waarom koos je dat nummer?
1: Ja, dat is een klassieker uit het John Coltrane repertoire uit de Atlantic-periode. Een nummer dat hij zelf geschreven heeft. Coltrane is een meester in het schrijven van ballades. Dan denken we aan Naima, Center Park West. En het past eigenlijk heel goed vandaag bij het weer, Carla.
0: Ah, ja.
1: En moet je voorstellen, het is echt wel dat beeld van Central Park West in de herfst, de zon, die gouden kleuren dat je hebt in New York. Ja, hij roept in dat nummer dat beeld heel sterk op. Ja, ik zal maar het genoegen nemen met het Josaphatpark in Brussel of de Warande, maar het is niet vergelijkbaar. Dan sluit ik de ogen en luister ik gewoon naar Central Park West, trouwens in duo met Joey Calderazzo. En Branford Marsalis op sopraan.
0: Wat kan ik daar nog aan toevoegen? Joris Prekler, dankjewel. Fijn weekend.
1: Voor jou ook, Carlo.

Central Park West van John Coltrane met Branford Marsalis op saxofoon en Joey Calderazzo aan de piano. Terug te vinden op Dedicated to You, een eerbetoon aan dat album van John Coltrane uit de jaren 60 met Diane Reeves als vocaliste. En ik zei het al daarnet, ze komen naar Europa voor een tournee. Helaas mag ik daar geen tickets voor weggeven, maar ik kan u misschien wel blij maken met een cd-exemplaar van Dedicated to You. Zo bent u er op een of andere manier toch bij op een van die live concerten. Diane Reeves met het Branford Marsalis Quartet. Een ode aan John Coltrane, die deze week 100 zou geworden zijn. Ja, zegt het u wat, dan zou ik zeker niet te lang wachten om mijn berichtje te sturen via de VRT Max-app. Die moet u er wel even bij nemen. En in dat bericht, heel belangrijk, schrijf daar toch ook even uw postadres bij. Dat is heel belangrijk voor ons, want zo kunnen wij de winnaars persoonlijk op de hoogte brengen die dan binnenkort Dedicated to You, dat nieuwe album van Diane Reeves en het Branford Marsalis Quartet, in hun postbus mogen verwachten. Veel succes!

Alice Trosselier op gamba, Lucie Chabard aan het klaversymbool en Sergio Bocelli op luid. Goeie vrienden van deze Louise Ayrton, die net haar debuutplaat heeft uitgebracht bij Château de Versailles. En dat album heet Aurora Germanica. Aitor Villa-Lobos had een aardig tempo als componist. Hij schreef heel wat bij elkaar in zijn leven. Denk maar aan zijn 17 strijkkwartetten, 12 symfonieën, 5 pianoconcerto's en nog een aantal celloconcerto's ook. Heel wat opera's ook. Om nog maar te zwijgen over zijn traditionele dansmuziek en liederen. Simone Meneses nam een heel interessant werk van hem op. Zijn eerste sinfonietta in Memory of Mozart. Het begin van dat stuk lijkt verdacht veel op de ouverture tot Le Nozze di Figaro, die opera van Mozart.

0: Het filmische eerste sinfonietta van Aitor Villa-Lobos in Memory of Mozart met het ORF Radio Symfonieorkest uit Wenen onder leiding van Simone Menezes.
1: Clara, blijf verwonderd.

Het is nooit verkeerd om eens je roots op te zoeken. Dat deed de Duits-Roemeense bariton Constantin Krimmel. Hij wilde heel graag eens een Roemeense componist op zijn album. Hij zocht naar hedendaagse Roemeense componisten. Dat was best wel moeilijk. Dus bespaarde hij zich gewoon de moeite en ging hij gewoon even graven in zijn concertliteratuur. Want de afgelopen jaren had hij al eens tijdens concerten liederen gezongen van deze Eusebius Mandijevski. Een componist uit de 19e eeuw die heel goed bevriend was trouwens met Johannes Brahms. Emil Bouchakevits aan de piano in deze opname. We blijven bij de Roemeense klassieke muziek, want Kaleidoscope Chamber Collective nam het octet van George Enescu op

Het Kaleidoscope Chamber Collective brengt aan een stevig tempo albums uit. 9 albums ondertussen op wat 5 jaar tijd ongeveer. Het gaat razendsnel. En nu namen ze voor het eerst kamermuziek van George Enescu op. Zijn octet hebben we net gehoord. En op dat album vind je ook zijn veel minder vaak gespeelde pianoquintet. Wie grote fan is van Anouar Brahem, die mag zijn concert op 8 oktober in Flagey zeker niet missen. Zijn recente album After the Last Sky is al even uit, komt hij dus voorstellen hier in België en was ook al de keuze van Clara.

Stella Cole met Cry Me A River live at Café Carlyle, haar nieuwe album bij Decca Records. Sylvia Broekaert is nostalgisch naar de zomer. Ja, hij is weer voorbij, die mooie zomer, ook al is het nog wel mooi weer buiten. Maar dat is net reden genoeg om twee topproducties met u te delen. Vanavond in Clara in Concert, het Stabat Mater van Pergolesi, met Le Concert d'Astrée en dus ook die opera Alcina van George Frideric Handel met Janine de Beek in de hoofdrol. Zij mag Alcina zingen. Dat is voor straks om 8 uur in Clara in Concert dus. Eerst nog Caramba, uw cocktailparty met Nicky Aerts. Ik wens u een mooie avond toe. Prettig weekend.

0: Van Knokke Heist naar Parijs. Beleef Luc Peyre en de bruisende naoorlogse avant-garde in abstractie in overvloed. Een wereld van verticale lijnen, architectuur en internationale ontmoetingen. In Cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Musee in Knokke Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met de Standaard, de Swa en Clara.
1: Het is 6:00, een goede avond, 14 nieuws met Peggy de Meijer. Het Vlaamse begrotingsoverleg is volop aan de gang. Tegen maandag moet er een akkoord op tafel liggen. Verschillende sportclubs en jeugdbewegingen zijn getroffen door een groot datalek en we volgen het WK wielrennen op de weg voor de vrouwen. De gesprekken over de Vlaamse begroting lijken vertraging op te lopen. Alle ministers zouden normaal rond 4:00 samen aan tafel gaan, maar dat is nu opgeschoven naar 6:30. Nina Verhagen, hoe komt dat?
2: Omdat er nu eerst intern overleg is bij N-VA zelf. Eerder vanmiddag zat minister-president Diependaele van N-VA telkens apart met de andere partijen uit zijn coalitie. Hij heeft ook een nieuwe begrotingstabel op tafel gelegd. Nu, inhoudelijk weten we daar weinig over. We weten wel dat het idee van Diependaele om het geboortegeld te vervangen door een belegging in een fonds en dat dan 18 jaar later vrij te geven, dat dat niet op veel steun kan rekenen. Luister naar Caroline Genet van Vooruit.
3: Belangrijk dat elk kind zijn kindergeld houdt. Hè. Dat is ontzettend belangrijk in de strijd tegen kinderarmoede. En uiteraard de meest kwetsbare beschermen, dat is de essentie van wat wij doen.
4: Dus dat groeifonds is geen goede zaak, zegt u?
3: Een ideetje, hè.
2: Ook Hilde Krevits van CD&V is niet echt positief over dit ideetje.
5: Je weet dat voor onze kinderbijslag superbelangrijk is, omdat we weten dat jonge gezinnen die kinderen op de wereld zetten, die hebben heel veel kosten en uitgaven en we willen dat die maximaal beschermd worden.
2: Ja, en dan zijn er nog ministers die besparingen resoluut afwijzen. Zo blijft Zuhal Demir van N-VA erbij dat er wel op haar departementen werk en justitie kan worden bespaard, maar niet op onderwijs.
6: Ik ga vooral ook bijdragen aan de besparingen, maar op mijn andere bevoegdheidsdomeinen, omdat ik het wel belangrijk vind dat iedereen zijn steentje natuurlijk bijdraagt. De begroting moet natuurlijk wel in orde zijn.
2: De begroting is nog niet in orde, maar er is nog tijd tot maandag. Dan wordt Diependaele verwacht in het parlement. Dankjewel, Nina. Verschillende sportclubs en jeugdbewegingen in Vlaanderen zijn getroffen door een groot datalek bij het softwarebedrijf Twizit. Het Vlaamse softwarebedrijf beheert de administratie van meer dan 5000 verenigingen. Ook Giro Jeugd Vlaanderen, met 107.000 leden, is getroffen. Er is geen financiële informatie gelekt, zoals bankrekeningnummers, maar wel namen, e-mailadressen en profielfoto's. Giro Jeugd Vlaanderen vraagt aan de leden om voorzichtig te zijn. Dat zegt coördinator Marij Germijns.
7: Het belangrijkste is eigenlijk dat we vooral meegeven aan onze Giro-groepen dat ze alert moeten zijn voor phishing in de komende tijd. Zeker als dat te maken heeft met informatie die specifiek over een Giro-groep bijvoorbeeld gaat. Maar ook verwijzen wij hen door naar Save on Web als zij verdachte mails krijgen of telefoons, zodat ze die daar kunnen rapporteren.
2: In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride van de regenbooggemeenschap. Veel deelnemers maken zich grote zorgen over de groeiende onverdraagzaamheid. Een verslag van Christine Bonneure vanuit Leuven.
8: Veel kleur, muziek en sfeer op de derde Pride in Leuven, maar met een pijnlijke ondertoon. Veel holibies en transgenders krijgen te maken met haat en afkeuring.
9: Ik merk wel heel vaak, als ik er zo uitzie, dat er heel veel mensen naar u staren en vies aankijken.
10: Ik ging gewoon de post uit de brievenbus halen bij mij thuis. En een gastje van 13, 14 jaar, die dan lesbo naar mij roept, technisch gezien klopt dat. Maar dat is toch intimiderend.
8: Mohamed Ridouani, de burgemeester van Leuven, stak de deelnemers aan de Pride een hart onder de riem.
11: In onze samenleving staat verdraagzaamheid onder druk, neemt de agressie ten aanzien van mensen die er misschien anders uitzien toe. Allemaal mensen die hunkeren naar een beetje vrijheid in hun leven en het zijn net die mensen die geviseerd worden, dat mogen we niet tolereren.
12: And remember, nobody's free until everybody's free.
13: Can I get an amen up in here?
2: Veel mensen grijpen te snel naar zware desinfecterende schoonmaakmiddelen. En dat is niet zonder risico, zegt de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De overheidsdienst lanceert daarom de campagne Poets Veilig. Vooral sinds corona hebben veel mensen desinfecterende middelen in huis die bijna alle organismen doden.
1: Maar voor de gewone schoonmaak is dat absoluut niet nodig. En het is ook niet goed voor de gezondheid. Dat zegt Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
13: Desinfecterende producten kunnen je huid en je luchtwegen gaan irriteren. En ze zijn ook niet goed voor het milieu. Als je ze niet juist gaat gebruiken, dan is die kans nog groter. Dus daarom dat er toch ook wel vaak ongevallen gaan gebeuren met zulke producten. Kinderen, wanneer die producten in handen krijgen, dan kunnen er ook ongevallen gaan gebeuren. En daarom benadrukken wij dat voor de gewone schoonmaak thuis eigenlijk water, zeep en een allesreiniger voldoende zijn.
1: Vorig jaar ontving het antigif Centrum bijna 800 oproepen over ongevallen met desinfecterende schoonmaakproducten. In Parijs hebben naar schatting 700.000 katholieken de openluchtmis gevolgd van paus Leo XIV. De mensenmassa stond tot kilometers ver, van de Place de la Concorde tot over de Champs-Élysées, waar ze de misviering op grote schermen konden volgen. In zijn homilie loofde de paus het enthousiasme van de aanwezige jongeren. De paus is sinds gisteren in Frankrijk. Hij bezocht er onder meer de Notre-Dame-kathedraal in Parijs. Hij reist nu door naar het bedevaartsoord Lourdes in het zuidwesten van Frankrijk. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een voorstel van Iran afgewezen om de straat van Hormuz opnieuw te openen. Dat heeft hij bevestigd tijdens een persmoment nadat de Amerikaanse krant The Wall Street Journal daarover had bericht. Trump zegt dat Iran zo graag een deal wil omdat het land de oorlog aan het verliezen is. Iran had voorgesteld om een staakt het vuren van 7 dagen in te voeren. In die periode kon de straat van Hormuz opengaan, in ruil voor een einde aan de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. Maar Trump zou niet geloven dat Iran echt een permanente deal zoekt. Hij overweegt nieuwe bombardementen op het land. Die zouden beginnen na de Amerikaanse tussentijdsverkiezingen van 3 november. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada moet er nog meer dan 70 kilometer worden gereden in de wegwedstrijd voor de vrouwen. En Christophe Van de Goor, het meest opvallende was een serieuze valpartij in de tweede plaatselijke ronde.
14: Ja, met grote gevolgen zelfs, want daardoor een opgave van onder meer Paula Blasi, de Spaanse die dit jaar de Vuelta en de Amstel won. Kim Lecour uit Mauritius, een van de schaduwfavorieten toch, was daar ook bij betrokken en zal waarschijnlijk niet meer tot in het peloton geraken. En ook de Canadese titelverdedigster Valliere is uitgeschakeld. Nog 70 kilometer en op dit eigenste ogenblik komt het peloton voorbij aan de finish in een zeer zonnig nog altijd Montreal. De Nederlandse ploeg neemt u al een uur lang Peggy dit WK in handen. In dienst van Demi Vollering natuurlijk en voor België herkennen we nog 3 rensters hier in dit fel uitgedund peloton. Kopecky, Bosuit en Van Pachtebeek.
1: Dankjewel, Christophe. Het blijft droog vannacht en vanavond. We halen rond 10 graden. Morgen kans op lokaal ochtendgrijs. Daarna zon en hoge wolken bij 24 graden. Maandag meer wolken met in het westen kans op lichte regen. Het blijft wel warm. En dinsdag wordt het nog wat warmer tot 30 graden. De Vlaamse begrotingsgesprekken zijn volop aan de gang, maar ze lijken vertraging op te lopen. Tegen maandag moet er een akkoord zijn over een besparing van zo'n 2 miljard euro. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Caramba. Met Nicky Aerts.
15: Goedenavond. We beginnen vanavond dicht bij huis met Made in Belgium van Rutger Matthijs. Welkom bij Caramba.

Rutger Matthijs op mondharmonica en Marijn van der Linde op gitaar, samen duo Gaitaar met Made in Belgium. Ook Bobby Jaspar was Made in Belgium, hier te horen op fluit, samen met Blossom Dearie en Boom van Charles Trenet.

Blossom Dearie en Bobby Jaspar met Boom van Charlotte Trenet. Ook de Jacqueline's are made in Belgium. Hier zijn ze met Seasick Stino. La-da.

twee keer de Jacqueline's, omdat ze zo goed zijn. En muziek maken die oud klinkt, maar nieuw is. Eerst was er C-Stick Stino en daarna Flashing Poles, allebei uit het album Leaving the Circus uit 2018. En dan laten we nu de King of Ragtime, Scott Joplin, los op de piano voor de Maple Leaf Rag.

een stukje pianogeschiedenis. Dit was Scott Joplin met Maple Leaf Rag. Binnen de psychologie staan blue thoughts voor extreem negatieve gedachten. Maar bij Stan Getz hoor ik alleen maar schoonheid. Stan Getz op trompet, Johnny Griffin op tenorsax, Al Haig aan de piano, Paul Chambers op contrabas en Philly Joe Jones op drums met Blue Thoughts van Benny Golson.

Chet Baker in New York. Met een schare geweldige muzikanten speelde hij in 1958 Blue Thoughts van Benny Golson. Nog meer blauw bij Martha Tilton, die samen met Paul Whiteman en his orchestra Serenade in Blue.

Toets Tielemans bedankt iedereen nog eens in het publiek en ook zijn muzikanten. Zelf speelde hij mondharmonica, Karel Boulet zat aan de piano, Hein van de Gijn op contrabas, Hans van Oosterhout op drums met Blueset. Ronnie Verbiest speelde niet alleen tango's, hij componeerde er ook, zoals deze, die eenvoudigweg de titel Tango kreeg. En we zijn meteen vertrokken voor een tango of drie.

Drie tango's op een rij. Eerst was er Tango van Ronnie Verbiest, daarna Sonico met een tango van Eduardo Rovira en daarna nog eens Alfredo Marcucci op bandoneon met ensemble Piacevole met Tacchito Militar. The Queen of Havana nu, Celia Cruz.

0: Ja, dansen, dansen, dansen, dat is waar ik al de hele tijd zin in heb. En wat u misschien al gedaan hebt, ook op dit tragere nummer. Kissas, kissas, kissas. Misschien, misschien, misschien. Met Manu Dibango op saxofoon en het Quartetto Patria. Daarvoor José Gómez met het orkesta Acocan en een Mambo Rapido. In 2009 al overleden deze grote dame van het Argentijnse verzetslied, Mercedes Sosa, met een tekst van Pablo Neruda, Galopa Murrieta.
1: El papá

0: pago por daño incesante.
1: Mercedes Sosa live in Europa in 1987 met een lied over Joaquín Murrieta, een legendarische 19e-eeuwse rebel die streed tegen onrecht, onderdrukking en de uitbuiting van Latijns-Amerikaanse migranten. En de tekst is oorspronkelijk geschreven door de beroemde Chileense dichter Pablo Neruda. Hazel Scott aan de piano nu voor The Brown Bee Boogie.

De Boswell Sisters met Rock and Roll van Richard Whiting. Maar voor professor Longhair mag het allemaal toch nog wat sneller.

Ja, en hij gaat maar door. Professor Longhair in New Orleans met Go to the Mardi Gras. Het kan ik dan al wild aan toegaan in New Orleans. De plek heeft ook een tedere kant.

Way Down Yonder in New Orleans, Dinah Shore. Dan gaan we nu 6 minuten lang achteroverleunen voor dit heerlijk swingende Rollin met Leo. Leo zijnde baritonsaxofonist Leo Parker.

Rafael Faïs en Sammy Dossa op gitaar en René-Charles Mallet op contrabas met It Had To Be You, een nummer van Gus Kahn en Isham Jones. Wat de Boswell Sisters kunnen, kunnen onze Jacquelines ook. Julie Honoré, Sophie Kabouter en Nette Mortelmans met Shout, Sister, Shout.

0: mariage.
1: Vous permettez, monsieur. Mais ben oui, Adamo. En daarvoor de Hot Swing de Maline. Swing uit Mechelen, Hot Swing uit Mechelen. En dit is de grote Birelli Lagraine. Pas 60 geworden, begin deze maand. Made in France.

Made in France, Birelli, Lagrein op gitaar. En dit is een band uit Brazilië, Delicatessen, met Anna Kroeger als zangeres en een nummer van Gus Kahn en Walter Donaldson dat u allemaal kent. My Baby Just Cares For Me.

A Message from Garcia. En dat is gitarist Dick Garcia. Met op clarinet Tony Scott, beter John Drew op contrabas en Camille Moran op drums. Met het nummer Have You Met Miss Jones van Richard Rodgers en Lawrence Hart. We doen er nog eentje van Richard Rodgers en Lawrence Hart bij om ongeveer af te sluiten. Have You Met Miss Jones met Louis Armstrong.

Louis Armstrong zong en speelde trompet op dit Have You Met Miss Jones uit The Rodgers and Hart Songbook. Wij sluiten af met de Bling Bling Blues van Frank de Ruiter. Ik wens u nog een fijne zaterdagavond met Clara en met elkaar. Bye.

0: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Op de Turnhoutse baan in Borgerhout bij Antwerpen is een jongeman van 18 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse folkloristische optocht. Er is ook een tweede slachtoffer van 17 jaar, die is niet in levensgevaar. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gerechtelijk labo voert ter plaatse een sporenonderzoek uit en de politie zoekt verder uit wat er is gebeurd, zegt woordvoerder Kim Bastiaans.
1: We gaan ook getuigen verhoren en camerabeelden uitlezen om te kijken wat er eventueel aan de hand kan zijn. De verdachte is voortvluchtig en die zijn we uiteraard nog op zoek.
0: Twee klanten van een supermarkt in Sint-Niklaas zijn licht gewond geraakt toen er bevestigingspanelen van het plafond naar beneden kwamen. In de winkel zou ook een waterleiding zijn geraakt. Er is veel schade. De slachtoffers zijn twee vrouwen van 20 en 60 jaar oud. Het is nog niet zeker of de supermarkt in Sint-Niklaas maandag weer open kan. De ontploffing in de binnenstad van Athene heeft nu al minstens 6 doden geëist. De lichamen van de slachtoffers zijn vandaag van onder het puin gehaald. Ze zijn nog niet geïdentificeerd, maar de hulpdiensten gaan ervan uit dat het gaat om een bejaard echtpaar en 4 Amerikaanse toeristen die verbleven in het getroffen gebouw. Gisterochtend stortte dat gebouw in na een explosie. Die was mogelijk het gevolg van een gaslek. Buurtbewoners verklaarden dat ze voor de ontploffing al een gaslucht hadden geroken. In het Canadese Montreal is Demi Vollering de nieuwe wereldkampioene bij de vrouwen geworden. De Nederlandse won de sprint met 2 tegen de Poolse Kasia Niewiadoma. Christophe van der Goor met het verslag.
2: Het was een geweldige finale met dank aan Demi Vollering. De Nederlandse toerwinnares opende de finale al op 40 kilometer van de streep. Maar die eerste versnelling die gooide meteen 80% van het peloton overboord, inclusief Lotte Kopecky. De Belgische dames kwamen nooit echt in het stuk voor. Vollerings aanval bleek overmoedig, want ze werd teruggepakt door de Poolse Niewiadoma en de Italiaanse Longo Borghini. En dat trio speelde haasje over in de finale. Maar in een sprint met 2 won Vollering dan toch duidelijk voor de Poolse. Het is de eerste wereldtitel voor de Nederlandse toerwinnares.
0: Dankjewel, Christophe. Het blijft droog vanavond en vannacht en minstens 6 graden. Morgen een zachte zondag, het kan tot 25 graden worden. In de loop van de dag meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met kans op lichte regen en opnieuw tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Clara in concert met Sylvia Broekaert.
2: Een goede avond met heimwee, al dan niet, naar voorbije zomer. Laat ik u graag enkele concertfragmenten horen uit twee topproducties opgenomen tijdens die warme maanden. Straks wordt dat de opera Alcina van Händel vanuit München met de weergaloze Janine de Beek in de titelrol. De Beek verwachten we binnenkort in de munt als Juliette in Gounod's Romeo et Juliette. Eerst gaan we naar Frankrijk, naar Beaune. In de basiliek Notre-Dame vond daar op 19 juli een concert plaats met Le Concert d'Astrée onder leiding van Emmanuel Haïm. En dat concert ging van start met een concerto voor strijkers van Francesco Durante.

In het concerto nummer 5 van Francesco Durante leidde Emmanuel Haïm Le Concert d'Astrée. We luisteren naar een concertopname van de Franse radio van voorbije zomer in de Notre-Dame-basiliek van Beaune. Een mooie locatie is dat zeker voor het nu volgende werk, het Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi, met twee topzangers uit de wereld van de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk, namelijk sopraan Julia Lesneva en altus Carlo Vistoli. De Napolitaanse grootmeester Giovanni Battista Pergolesi die heeft van de 18e eeuw waarin hij leefde niet veel meegemaakt. Hij stierf toen hij 26 jaar oud was aan tuberculose. Onwaarschijnlijk hoe jong hij al twee meesterwerken naliet. Ik denk aan zijn opera buffa La Serva Padrona, maar vooral aan zijn Stabat Mater. Meermaals werd dit het nummer 1 in onze Clara Top 100. Het verdriet van moeder Maria bij haar gekruisigde zoon. Daarover gaat het Stabat Mater op een Latijnse tekst uit de 13e eeuw. Emmanuel Haïm leidt Le Concert d'Astrée. Solisten zijn Julia Lesneva en Carlo Vistoli.

Het alom geliefde Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi hoorden we in een concertopname van voorbije zomer vanuit de Notre-Dame-basiliek in Beaune met sopraan Julia Lechneva, altus Carlo Vistoli, Le Concert d'Astrée onder leiding van Emmanuel Haïm. En Le Concert d'Astrée speelde er ook nog deze sfeervolle Sinfonia Funebre in F-klein van Pietro Antonio Locatelli.

Van Pietro Antonio Locatelli was deze Sinfonia Funebre in handen van Le Concert d'Astrée onder leiding van Emmanuel Haïm. Dit concert vond plaats in Beaune in Frankrijk op 19 juli. Enkele dagen eerder, op 13 juli, werd een opname gemaakt in München in het Prinsregententheater van de opera Alcina van George Frederick Handel. Het succes was er overweldigend, vooral voor de titelrolvertolkster sopraan Janine de Biek als Alcina. En die Janine de Biek die horen we binnenkort in de munt als Juliette in Romeo et Juliette. Ze is ook portretartiest in Beaux-Arts dit seizoen met 4 concerten. In deze opera Alcina zet ze een bijzonder indrukwekkende tovenares neer. Beheerst, maar ook dramatisch, met een grote superioriteit, zoals het een toverkol betaamt. Ik laat u graag het tweede deel van deze productie uit München beluisteren. En dat begint met de laatste taferelen uit het tweede bedrijf en gaat over in het derde bedrijf. En daardoor krijgt u alle hoogtepunten uit deze barokke bel canto opera op een rijtje. Verdi Prati van Ruggiero, hier gezongen door altus John Holiday, Ombre Pallide van Alcina met La de Bic, Sta nell'Ircana opnieuw met John Holiday en Mi restano le lagrime weer met Janine de Bic. Andere solisten zijn in de hoofdrollen sopraan Elsa Benoit als Morgana, mezzosopraan Avery Amaraux als Bradamante, het orkest van de Beierse Staatsopera het geheel onder leiding van Stefano Montanari. En het verhaal van Alcina geef ik u nog even mee. Dat is gebaseerd op Orlando Furioso van Ludovico Ariosto uit de 16e eeuw. Op haar betoverde eiland verleidt Alcina allerlei helden die ze daarop verandert in wilde dieren, struiken of rotsen. De kruisvaarder Ruggiero raakt helemaal in de ban van de tovenares en vergeet zelfs zijn geliefde Bradamante. Maar Bradamante blijft niet bij de pakken zitten. Ze verkleedt zich als ridder, neemt de naam Ricciardo aan en gaat op zoek naar haar Ruggiero. Aangekomen op het eiland moet de vermeende Ricciardo de vrouwen bijna van zich afslaan. Zo knap is hij of zij. En ook Alcina en haar zus Morgana zijn weg van de nieuwkomer. In de loop van de opera komt de betoverde Ruggiero gelukkig weer bij zijn positieve en wil terugkeren naar zijn ware geliefde Bradamante. Dat is wat we horen op het einde van het tweede bedrijf en in het derde en laatste bedrijf van Handels Alcina. Alcina op haar beurt verneemt dat de ridder wil vertrekken en haar emoties gaan van verdriet naar woede, tenslotte wanhoop. Haar toverkracht neemt af, ze heeft geen vat meer op de anderen rondom haar. Ten slotte wordt haar macht definitief gebroken, waarop alle betoverde gevangenen hun ware gedaante terugkrijgen en hun vrijheid uiteraard. Hier is het einde van het tweede bedrijf en het volledige derde bedrijf van Alcina van Handel in een opname gemaakt in München voorbije zomer.

0: Uit een live opvoeringsscenis in München van voorbije zomer kwam dit lange fragment uit Alcina van George Frederick Handel, met Janine de Beek als Alcina, John Holliday als Ruggiero, Elsa Benoit Morgana, Avery Amero Bradamante, orkest van de Beierse Staatsopera, dirigent was Stefano Montanari.
1: Clara in concert met Sylvia Broekaert.
0: En nog even dit weet je over George Frederick Handel. Hij is de meester van ons allen, dat verklaarde Joseph Haydn in 1791 over zijn oudere collega. In het vervolg van deze Clara in concert beluisteren we een recente opname met pianosonates van Joseph Haydn. Hier is pianist Mathieu Idemtaal met de sonate nummer 59.

pianist Mathieu Idemtaal speelde de sonate nummer 59 van Joseph Haydn. Nog recenter is het nu volgende album met fluitkwartetten van Mozart. We horen fluitiste Anna Besson met leden van Anocte Temporis.

We hoorden een fluitkwartet in C groot van Wolfgang Amadeus Mozart met fluitiste Anna Besson en leden van A Nocte Temporis. Uit de operette Mozart van Reinaldo Hahn komt deze aria, Être adoré.

Mezzosopraan Susan Graham, City of Birmingham Symphony Orchestra, onder leiding van Yves Abel, in Être adoré uit de operette Mozart van Reynaldo Hahn. De compositie van Judith Bingham met de titel Mozart's Pets laat ik helemaal aan uw verbeelding over. Er is onder meer een foxterrier, een kat en een kanarie die de revue passeren. En de uitvoerders zijn het blazersensemble van het Tsjechisch Filharmonisch Orkest. Ik wens u nog een serene zaterdagavond verder bij Clara.

0: 11 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vier Waalse provincies nemen scherpere maatregelen om natuurbranden te voorkomen. Het brandgevaar neemt toe nu er begin volgende week hoge temperaturen en veel wind worden voorspeld. In Luik, Namen, Luxemburg en Waals-Brabant is het verboden om vuur te maken of te roken in of bij het bos. Er zijn ook beperkingen op vuurwerk. Een Belgische toerist van 52 jaar is omgekomen op het Italiaanse eiland Sardinië. De man was in zee gaan snorkelen en werd onwel. Enkele strandgangers zagen dat hij in de problemen was gekomen in zee en sloegen alarm. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De man was op Sardinië op vakantie met zijn gezin. In Madrid, Valencia, Barcelona en andere Spaanse steden zijn vandaag opnieuw vele duizenden mensen op straat gekomen tegen de onbetaalbare woningprijzen. Eerder deze week is een vrouw van 87 uit haar appartement gezet in Madrid, omdat ze de verdrievoudigde huur niet meer kon betalen. Zij is het symbool geworden van de wooncrisis. En mogelijk gaat het protest deze nacht nog door. Jongeren willen de Puerta del Sol bezetten, het centrale plein van de Spaanse hoofdstad Madrid. Correspondent Sven Tuijtes staat tussen de actievoerders.
1: Op het centrale plein van Madrid, de Puerta del Sol, zijn deze avond honderden mensen samengekomen. Vooral jonge mensen die deze namiddag deelgenomen hebben aan een betoging tegen de gedwongen huisuitzettingen en tegen de vastgoedspeculatie. Na de betoging werd die ontbonden, maar deze jongeren waren van plan om niet naar huis te gaan, maar op het plein te overnachten. Op sociale media wordt er opgeroepen om met tenten te komen en het plein niet te verlaten tot de regering nieuwe wetten heeft voorgesteld. De vraag is nu, wat gaat de oproerpolitie deze nacht doen? Gaan ze deze jongeren op het plein laten kamperen of gaan ze ontruimen?
0: Het Colosseum in Rome is weer open voor het publiek. Het bekende Romeinse amfitheater was 3 dagen gesloten, nadat er dinsdagnacht een man van 22 was omgekomen bij een arbeidsongeval. Dat gebeurde volgens de politie toen de man een nieuw verlichtingssysteem aan het installeren was. Het slachtoffer verloor zijn evenwicht en viel 10 meter naar beneden. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Het Colosseum is een van de belangrijkste toeristische bestemmingen van Rome. Het trekt zowat 20.000 bezoekers per dag. De Nederlandse wielrenster Demi Vollering is wereldkampioen op de weg geworden. In Montreal in Canada haalde Vollering het in de sprint met 2 tegen de Poolse Kasia Niewiadoma. Het brons is voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Lotte Kopecky werd beste Belgische op plek 20. Vollering bedankte na afloop vooral haar ploeggenoten die zich voor haar hebben weggecijferd.
2: Such strong girls and they all sacrifice for you. I mean, they maybe also have a chance, you know, and they all go for it. Only for you, it's a lot to ask from them. But I'm so proud of everybody from the team. They did the whole race. We took in hands and they rode the whole race in the front. And I think I can still not believe it.
0: In het basketbal hebben de Antwerp Giants vanavond de BNXT Supercup gewonnen. De Giants haalden het na extra tijd van het Nederlandse Landstede met 76-83. Volgend weekend begint een nieuw seizoen van de Belgisch-Nederlandse BNXT League. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minstens 8 graden. Morgen krijgen we na het ochtendgrijs een zachte dag met geregeld zon en tot 24 graden. Tegen de avond meer wolken en mogelijk lichte regen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo.
1: Middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preau. In Madrid, Valencia, Barcelona en andere Spaanse steden zijn vandaag opnieuw vele duizenden mensen op straat gekomen tegen de onbetaalbare woningprijzen. Eerder deze week is een vrouw van 87 uit haar appartement gezet in Madrid, omdat ze de verdrievoudigde huur niet meer kon betalen. Zij is het symbool geworden van de wooncrisis. En mogelijk gaat het protest deze nacht nog door. Jongeren willen de Puerta del Sol bezetten, het centrale plein van de Spaanse hoofdstad Madrid. Correspondent Sven Tuytens volgt de situatie ter plaatse op.
2: Op het centrale plein van Madrid, de Puerta del Sol, zijn deze avond honderden mensen samengekomen. Vooral jonge mensen die deze namiddag deelgenomen hebben aan een betoging tegen de gedwongen huisuitzettingen en tegen de vastgoedspeculatie. Na de betoging werd die ontbonden, maar deze jongeren waren van plan om niet naar huis te gaan, maar op het plein te overnachten. Op sociale media wordt er opgeroepen om met tenten te komen en het plein niet te verlaten tot de regering nieuwe wetten heeft voorgesteld. De vraag is nu, wat gaat de oproerpolitie deze nacht doen? Gaan ze deze jongeren op het plein laten kamperen of gaan ze ontruimen?
1: Een krachtige storm treft het noordoosten van de Verenigde Staten. Felle regen en hevige windstoten hebben vandaag al gezorgd voor overstroomde straten, honderden geannuleerde vluchten en tienduizenden gezinnen zonder stroom. Steden als New York, Boston en Philadelphia liggen recht op het pad van de storm. En volgens de National Weather Service dreigen langs de kust zware overstromingen. Het Global Citizen Festival in New York is afgelast, net als twee concerten van Ed Sheeran. In de Nederlandse stad Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Zeker één van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media kreeg de politie eerst een oproep voor een schietpartij. Ter plaatse vonden de agenten de gewonden. Meerdere verdachten zijn weggevlucht met auto's. Vijf mensen zijn opgepakt. Eerder vandaag gingen in Eindhoven ook al 70 voetbalsupporters met elkaar op de vuist. Supporters van VVV Venlo waren met de bus onderweg naar de wedstrijd tegen Volendam en waren in Eindhoven gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze fans tegen van PSV Eindhoven en dat mondde uit in een gevecht tot de politie tussen beiden kwam. De supporters van Venlo waren daarna niet meer welkom in Volendam. De Nederlandse wielrenster Demi Vollering is wereldkampioen op de weg geworden. In Montreal in Canada haalde Vollering het in de sprint met twee tegen de Poolse Kasia Niewiadoma. Het brons is voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Lotte Kopecky werd beste Belgische op plek 20. Vollering is heel gelukkig met de prestatie die ze samen met haar ploeg heeft neergezet.
3: Het is een geweldig seizoen. Na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL. Maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
1: En in het basketbal hebben de Antwerp Giants vanavond de BNXT Supercup gewonnen. De Giants haalden het na extra tijd van het Nederlandse Landstede met 76-83. Volgend weekend begint een nieuw seizoen van de Belgisch-Nederlandse BNXT League. Het blijft droog vannacht bij minstens 8 graden. Daarna krijgen we na het ochtendgrijs een zachte dag met geregeld zon en tot 24 graden. Tegen de avond meer wolken en mogelijk lichte regen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.